0: Wij Omroep Horst aan de Maas zijn we door verhalen verbonden. Bekijk al onze tv-items op YouTube. Hier bruist jouw regio. Elke dag opnieuw. Omroep Horst aan de Maas brengt nieuws en muziek voor alle plekken in de regio. Zet je bedrijf in de spotlights. Adverteer bij Omroep Horst aan de Maas. Mail reclame@omroephorstaandemaas.nl. Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 3 uur.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. De VS legt sancties op tegen de voorzitter van het internationaal strafhof in Den Haag. Het gaat om de Japanse rechter Tomoko Akane. Daarnaast komen de sancties tegen een lid van het team van aanklagers. Ze kunnen niet meer bij een bank tegoeden in de VS als ze die hebben, en ook mogen ze geen gebruik maken van het Amerikaanse financiële systeem dat veel banken gebruiken. De VS zijn zelf geen lid van het strafhof en erkennen het hof niet. Bij een mijnongeluk in de Centraal-Afrikaanse Republiek zijn zeker 30 mensen omgekomen. Het ging mis in een goudmijn. Er is een reddingsoperatie opgezet omdat er mogelijk nog mensen vastzitten. In de Centraal-Afrikaanse Republiek werken duizenden mensen in de mijnen. De werkomstandigheden zijn daar slecht. Bij de brand in de Hoge Venen is de laatste dagen munitie uit de Tweede Wereldoorlog ontploft. Volgens de autoriteiten waren de hulpdiensten niet in gevaar. Het is bekend waar de munitie ligt en daarmee is rekening gehouden bij de plannen. Bij de brand in België is al 3000 hectare natuur afgebrand. Duitsland gaat de controles aan de grens met een half jaar verlengen. De minister van Binnenlandse Zaken zegt dat de controles nodig zijn om illegale migratie in te dammen. De Duitse grenscontroles werden zo'n 2 jaar geleden ingevoerd. En een vrouw uit Blerik in Limburg is gisteravond opgeschrikt door een slang in haar woning. Ze zag het dier kruipen in de slaapkamer en daarna dook de netpython in een kledingkast, meldt de politie. Het bleek uiteindelijk te gaan om de slang van de buurvrouw. Het dier was bij haar ontsnapt uit een terrarium. Het weer. Vanuit het westen trekken buien over het land. Het is 13 tot 16 graden. 'S Ochtends regen. In de middag vooral in het oosten nog buien. In het westen is meer kans op zon bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.

0: luisteren voelt als thuiskomen bij Omroep Horst aan de Maas.
1: Start tot finish is Vakgarage Maashorst de plek voor jouw auto. Reparatie, onderhoud, verkoop en schadeherstel allemaal onder één dak. En we doen nog meer. Benieuwd naar onze services? Kijk op vakgaragemaashorst.nl of kom langs op de Sint-Jansstraat 32 in Metrik. Vakgarage Maashorst, het beste voor jouw auto.
2: Al sinds jaar en dag staan wij voor service en kwaliteit.
3: En daar is helemaal niks aan veranderd. Kom het zelf ervaren en ontdek alles wat Intercellet jou te bieden heeft aan afslag 11 in Horst. Onze medewerkers stellen graag hun kennis en expertise ter beschikking aan jou. Intercellet Horst. Alles voor in en om het huis.
4: Hoi Imke, ik hoorde dat je je keuken gaat vernieuwen.
5: Ja Peter, eindelijk gaat het gebeuren. Maar als ik aan al die romslomp denk en aan al die verschillende mensen waar ik nog langs moet gaan...
4: Nou Imke, ga dan naar Henk Bovee Horst. Ze hebben een showroom van circa 50 keukens. Ze verzorgen de demontage van je oude keuken en regelen eventueel installatiewerk voor een nieuwe. Ook voor wandtegels of een nieuwe keukenvloer kun je hier terecht. Alles wordt voor je geregeld.
6: Kortom, keuken renoveren van A tot Z... Op naar Henk Bovee Horst aan de Handelstraat 13 te Horst. Henk Bovee Horst. Zie ook bovee.nl.
3: Ook voor huishoudelijke producten en woonartikelen staan onze deuren voor u open. Intercellet Horst. Alles voor in en om het huis.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 4 uur.
7: Lars Militse met het NOS-journaal. In Syrië zijn tonnen aan nucleair materiaal gevonden. Het zijn de restanten van het geheime atoomprogramma van oud-president Assad. Volgens de internationale atoomagentschap IAEA...

Vandaag gaat het om natuurlijk uranium. Dat kan worden gebruikt voor slechte doeleinden, zegt de waakhond. Bij een mijnongeluk in de Centrale Afrikaanse Republiek zijn zeker 30 mensen omgekomen. Het ging mis in een goudmijn. Er is een reddingsoperatie opgezet omdat er mogelijk nog mensen vastzitten. In de Centrale Afrikaanse Republiek werken duizenden mensen in de mijnen. De werkomstandigheden zijn daar slecht. Het kabinet vindt het spijtig dat de Kamer pas laat is geïnformeerd over een zogenoemde datakluis van de Belastingdienst. Daarin staat informatie over de toeslagenaffaire. Het gaat om zeker 64 miljoen bestanden. Het vorige kabinet werd vorig jaar juli op de hoogte gebracht van die datakluis. Maar de Kamer werd door het huidige kabinet pas in april geïnformeerd. En dat noemt het kabinet zeer ongelukkig. In het Verenigd Koninkrijk is iemand overleden na een besmetting met salmonella. Ook werden meer dan 200 mensen ziek. Een derde van hen moest naar het ziekenhuis. De uitbraak heeft vermoedelijk te maken met geïmporteerde eieren. Ook vorig jaar was er een uitbraak die te linken is aan eieren uit het buitenland. En afleveringen van de Fabeltjeskrant komen beschikbaar op YouTube. Alle 1600 uitzendingen worden daar geüpload. Ze zijn gedigitaliseerd en de beeld- en geluidskwaliteit is verbeterd. De eerste 10 afleveringen zijn gisteravond geplaatst en daar komen elke dag nieuwe afleveringen bij. De Fabeltjeskrant begon in 1968. De serie draait om gebeurtenissen in het grote dierenbos. Het weer: vanuit het westen trekken buien over het land. Het is 13 tot 16 graden. 'S Ochtends ook regen. In de middag vooral in het oosten nog buien. In het westen is dan meer kans op zon. En het wordt dan 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

train will be leaving from platform 1.

0: programma gemist? Luister het terug op omroephorstandemaas.nl. Waar en wanneer je wilt. Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 5 uur.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. In Syrië zijn tonnen aan nucleair materiaal gevonden. Het zijn restanten van het geheime atoomprogramma van oud-president Assad. Volgens het internationale atoomagentschap IAEA gaat het om natuurlijk uranium. Het kan worden gebruikt voor slechte doeleinden, zegt de waakhond. De VS legt sancties op tegen de voorzitter van het internationaal strafhof in Den Haag. Het gaat om de Japanse rechter Tomoko Akane. Daarnaast komen de sancties tegen een lid van het team van aanklagers. Ze kunnen niet meer bij hun banktegoeden in de VS als ze die hebben. De VS zijn zelf geen lid van het strafhof en erkennen het hof niet. Duitsland gaat voorlopig door met de grenscontroles. Ze zijn volgens een Duitse minister verlengd met een half jaar. De maatregel begon zo'n 2 jaar geleden. De Duitse regering wil zoiets doen tegen illegale migratie. Nederlandse grensgemeenten willen dat de controles stoppen. Er waren meerdere ongelukken door files vlak voor de grens. Bij de natuurbrand in België is munitie uit de Tweede Wereldoorlog ontploft. De afgelopen dagen zijn er meerdere explosies gehoord, meldt Omroep VRT. Hulpverleners waren volgens de autoriteiten niet in gevaar. Het is namelijk bekend waar nog munitie ligt en daarmee is rekening gehouden bij het blussen. De brandweer is nog steeds bezig met blussen. In de Hoge Venen is al 3000 hectare natuur afgebrand. En de drummer van ZZ Top is overleden, Frank Beard. Hij was bijna 60 jaar onderdeel van de Amerikaanse rockband. Ondanks zijn achternaam was Beard het enige bandlid zonder lange baard. De muzikant kampte de laatste tijd met gezondheidsproblemen. Frank Beard werd 77 jaar. Het weer, er trekken buien over het land, van het westen naar het oosten. In de middag vooral in het oosten nog regen, in het westen meer zon, bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
2: Ben jij toe aan een upgrade? Bij Bram Wanten Tegel en Natuursteenwerken maken we van elke tegelklus een meesterwerk. Van wandtegels tot volledige badkamers. Onze vakmannen zorgen dat jij nergens naar om hoeft te kijken en zorgeloos kunt genieten van het eindresultaat. Van ambachtelijke traditionele tot moderne duurzame vloeren. Of het nou gaat om het betegelen van een terrasvloer, badkamer of toilet. Kijk snel op bramwanten.nl voor vakmannen waar je op kunt bouwen.
0: Luister ook helder en digitaal naar Omroep Horst aan de Maas via DAB+.

0: Omroep Horst aan de Maas. Jouw lokale zender voor nieuws, muziek en gezelligheid.
1: Drisse Recycling aan de Hamweg is het adres voor al uw grof vuil. Bouwpuin en houtafval, groen en tuinafval, grond, glas of plastic en nog veel meer. Tevens kunt u bij ons terecht voor diverse soorten zand, teelaarde en gebroken puin. Meer weten? Kijk dan op onze website drissehorst.nl.
2: Ze zijn er weer, de blauwe bessen. Vol liefde geteeld door medewerkers van Blauwe Bessenland. Heerlijke verse bessen. Super gezond en erg lekker. Bezoek onze winkel vol met blauwe bessenproducten of maak er een leuk dagje uit van. Neem je eigen emmer mee en pluk de bessen zelf. Informeer ook eens naar onze rondleiding op de bessenvelden. Kinderen kunnen in Blauwe Bessenland vrij en veilig spelen. Blauwe Bessenland ligt aan de rand van de Mariapeel. Dorperpeelweg 1 in Amerika. Kijk voor meer informatie op blauwebessenland.nl.
1: Drisse Recycling, tevens grondverzet en sloopwerkzaamheden voor bedrijven en particulieren. Kijk voor meer informatie op drissehorst.nl.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 6 uur.
3: Lars Melitzen met het NOS-journaal. Amerikaanse importheffingen voor spullen uit Canada gaan voorlopig niet door. President Trump had heffingen aangekondigd van 50% op veel spullen, zoals zuivel en auto's. Maar heeft die heffingen op het laatste moment uitgesteld met 3 dagen. Die tijd wil Trump gebruiken voor onderhandelingen. Zo moet er een einde komen aan wat hij oneerlijke handelspraktijken noemt. In Syrië zijn tonnen nucleair materiaal gevonden. Het zijn restanten van het geheime atoomprogramma van oud-president Assad. Meerdere locaties worden afgegraven. Het materiaal kon volgens

0: volgens de internationale atoomwaakhond gebruikt worden voor slechte doeleinden. Bij de brand in de Belgische Ardennen is munitie uit de Tweede Wereldoorlog ontploft. Er zijn meerdere keren explosies gehoord de afgelopen dagen. Volgens de autoriteiten waren de hulpdiensten niet in gevaar. Het is namelijk bekend waar munitie ligt en daarmee is rekening gehouden bij de blusplannen. De VS legt sancties op tegen de voorzitter van het internationaal strafhof in Den Haag. Het gaat om de Japanse rechter Tomoko Akane. Ook komen er sancties tegen een lid van het team van aanklagers. Ze kunnen niet meer bij hun banktegoeden in de VS als ze die hebben. De VS erkennen het strafhof niet. En afleveringen van de Fabeltjeskrant komen beschikbaar op YouTube. Alle 1600 uitzendingen worden daar geüpload. Ze zijn gedigitaliseerd en de beeld- en geluidskwaliteit is verbeterd. De eerste 10 afleveringen zijn gisteravond geplaatst en er komt elke dag een nieuwe bij. De Fabeltjeskrant begon in 1968. In de serie praat meneer De Uil over gebeurtenissen in het grote dierenbos. Het weer, er trekken buien over het land van west naar oost. In de middag vooral in het oosten nog regen, in het westen meer zon. En het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Druk- en printwerk, reclame of een op maat gemaakte website met hosting nodig? Met de bouwblokken van Bloksmedia maak je je boodschap sterk. Kijk voor meer informatie op bloksmedia.nl of bel 077 464 2165. Laten we samen bouwen aan jouw succes.

Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Duitsland gaat voorlopig door met de grenscontroles. Ze zijn verlengd met een half jaar. De maatregel begon zo'n 2 jaar geleden. De Duitse regering wil zoiets doen tegen illegale migratie. De Amerikaanse importheffingen voor spullen uit Canada gaan voorlopig niet door. President Trump had heffingen aangekondigd van 50% op veel spullen, maar die heffingen zijn uitgesteld. Er komen nu onderhandelingen. De drummer van ZZ Top is overleden, Frank Beard. Hij was bijna 60 jaar onderdeel van de Amerikaanse rockband. Ondanks zijn achternaam was Beard het enige bandlid zonder lange baard. Frank Beard werd 77 jaar. Het weer, er trekken buien over het land van west naar oost. 'S Middags in het westen meer zon en het wordt een graad of 20.

0: Blijf verbonden. Kijk, luister en reageer via Omroep Horst aan de Maas online.
1: Start tot finish is Vakgarage Maasos de plek voor jouw auto. Reparatie, onderhoud, verkoop en schadeherstel allemaal onder één dak. En we doen nog meer. Benieuwd naar onze services? Kijk op vakgaragemaashorst.nl of kom langs op de Sint-Jansstraat 32 in Metrik. Vakgarage Maashorst, het beste voor jouw auto.
2: Servicemonteur van Expert.
3: Oh, hallo.
4: Topkwaliteit en service gaan bij Expert Horst hand in hand. Want onze 10 gecertificeerde monteurs staan altijd voor je klaar. Kom gerust eens binnen in onze winkel of kijk op expert.nl voor concurrerende prijzen met lokale service.
2: Zo, klaar is Kees.
3: Oh, dat was snel.
5: Zeg Milou, ben je er al geweest?
6: Waar?
5: In de nieuwe keukenshowroom van Henk Bovee Horst. Wij vonden het de mooiste showroom die we ooit bezocht hebben. Heel erg ruim van opzet en heel anders dan wat je zou verwachten. Er staat zelfs een heel huis in. Met keuken, woonkamer, tv-hoek, badkamer en waskeuken. Dus kom naar Henk Bovee Horst aan de Handelstraat 13 te Horst. Kijk ook op www.bovee.nl en op Facebook.
0: Adverteren hoeft niet duur te zijn, lokaal en betaalbaar. Via reclame@omroephorstaandemaas.nl. Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 7 uur.
7: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Vakbonden CNV en FNV dreigen opnieuw met acties bij de beveiliging op Schiphol. De bonden eisen voor 12 uur vanmiddag toezeggingen van de luchthaven en de drie beveiligingsbedrijven. Ze moeten de werkdruk omlaag en moeten de werkomstandigheden worden verbeterd. In mei ging Schiphol van 5 naar 3 beveiligingsbedrijven. En veel medewerkers moesten dus overstappen naar een andere werkgever. Volgens de vakbonden hebben de beveiligers daar veel last van en is het ziekteverzuim gestegen. Als er geen akkoord komt, dan komen er weer acties op Schiphol. De nieuwe importheffingen van de VS voor spullen uit Canada zijn met 3 dagen uitgesteld. President Trump had heffingen aangekondigd van 50% op zo'n 200 productcategorieën, zegt correspondent Rudy Bauma.
8: Zuivel, drank, elektronica, textiel, bouwmaterialen, meubels, speelgoed. Met een totale waarde van zo'n $20 miljard. Dat is zo'n 5% van de totale Canadese export.
7: Trump wil de komende dagen met de Canadezen praten over een overeenkomst. In Syrië zijn tonnen aan nucleair materiaal gevonden. Het zijn restanten van het geheime atoomprogramma van oud-president Assad. Volgens het internationale atoomagentschap gaat het om natuurlijk uranium en is het niet gevaarlijk. En afleveringen van de Fabeltjeskrant komen beschikbaar op YouTube. Alle ruim 1600 uitzendingen worden daar geüpload.
9: Hallo

0: De uitzendingen zijn gedigitaliseerd en de beeld- en geluidskwaliteit is verbeterd. De eerste 10 afleveringen staan al online en daar komt elke dag een nieuwe bij. Het weer, er trekken buien over het land van west naar oost. In de middag vooral in het oosten nog regen, in het westen meer zon en het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Al sinds jaar en dag staan wij voor service en kwaliteit.
2: En daar is helemaal niks aan veranderd. Kom het zelf ervaren en ontdek alles wat Intersalat jou te bieden heeft aan afslag 11 in Horst. Onze medewerkers stellen graag hun kennis en expertise ter beschikking aan jou. Intersalat Horst. Alles voor in en om het huis. Benieuwd naar

0: Lei Spreeuwenberg.
1: Afgelopen nacht overheerste de bewolking. Er viel af en toe wat regen, maar er waren ook lange droge perioden. En bij een matige wind uit een zuidwestelijke richting is de temperatuur gedaald naar zo'n 17 graden als minimum. Vanmorgen en vanmiddag zijn er opklaringen afgewisseld door wolkenvelden. Er valt enige regen, met name na de middag.

0: kan dat ook buienregen zijn. Maar er zijn ook lange droge perioden met af en toe wat zon. Wel uiteindelijk als maximumtemperatuur zo'n 21 graden bij een matige wind uit een west-zuidwestelijke richting.
1: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het afgelopen kwartaal heeft de industrie in Nederland flink meer omzet gedraaid. Er is vooral een grote stijging bij bedrijven die benzine en diesel produceren. De hogere omzet komt onder meer door de oorlog in het Midden-Oosten. In Syrië zijn tonnen aan nucleair materiaal gevonden. Het zijn restanten van het geheime atoomprogramma van oud-president Assad. Volgens het Internationale Atoomagentschap gaat het om natuurlijk uranium en is het niet gevaarlijk. En Amerikaanse importheffingen voor spullen uit Canada gaan voorlopig niet door. President Trump had heffing aangekondigd van 50% op veel spullen, maar die zijn nu uitgesteld. En het weer, regen met in de middag in het westen wat zon en het wordt een graad of 20.

0: Heeft u tips voor onze nieuwsredactie of wilt u reageren op onze uitzendingen? Mail ons dan via redactie@omroephorst-aan-de-maas.nl.
1: Op zoek naar vakmanschap, betrouwbaarheid en duurzame oplossingen voor jouw bouwproject? Kies dan voor Mark van Lier Aannemersbedrijf uit Kronenberg. Met jarenlange ervaring en een toegewijd team zorgen wij voor kwaliteit en tevredenheid bij elke nieuwbouw, aanbouw, verbouw of renovatieproject. Wij denken graag met je mee. Mark van Lier Aannemersbedrijf. Vertrouwd bouwen aan kwaliteit.
2: Ben jij toe aan een upgrade? Bij Bram Wanten Tegel en Natuursteenwerken maken we van elke tegelklus een meesterwerk. Van wandtegels tot volledige badkamers. Onze vakmannen zorgen dat jij nergens naar om hoeft te kijken en zorgeloos kunt genieten van het eindresultaat. Van ambachtelijke traditionele tot moderne duurzame vloeren. Of het nou gaat om het betegelen van een terrasvloer, badkamer of toilet. Kijk snel op bramwanten.nl voor vakmannen waar je op kunt bouwen.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 8 uur.
3: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Vakbonden CNV en FNV dreigen opnieuw met acties bij de beveiliging op Schiphol. De bonden eisen voor 12 uur vanmiddag toezeggingen van de luchthaven en de drie beveiligingsbedrijven. Zo moet onder meer de werkdruk omlaag, zegt CNV.
4: We hebben eisen gesteld over de roosters van de beveiligers, want die zijn enorm verslechterd sinds de contractwisseling van 18 mei. Ook hebben ze minder pauze en ze kunnen geen verlof aanvragen al heel lang. Dus verlof aanvragen worden eigenlijk altijd afgewezen.
3: Als er geen akkoord komt, dan komen er acties op Schiphol. De Amerikaanse president Trump heeft nieuwe importheffingen voor producten uit Canada uitgesteld. Op sociale media zegt hij dat er een handelsakkoord is bereikt. Trump had importheffingen van 50% aangekondigd op veel goederen uit Canada, zoals zuivel en auto's. De nieuwe overeenkomst moet binnen 3 dagen worden ondertekend. Gebeurt dat niet, dan gaan de importheffingen alsnog door. De omzet van de Nederlandse industrie is het afgelopen kwartaal flink gegroeid. Ondanks de geopolitieke onrust is het de grootste stijging in ruim 3 jaar... Zo zorgden de gestegen olieprijzen voor een flink hogere omzet bij de olieindustrie. De ondernemers verwachten ook in het 3e kwartaal een hogere omzet. En de drummer van ZZ Top, Frank Beard, is overleden. Hij was bijna 60 jaar onderdeel van de Amerikaanse band. Ondanks zijn achternaam was Beard het enige bandlid zonder lange baard. De drummer was de man achter dit intro. De muzikant kampte de laatste tijd met gezondheidsproblemen. Frank Beard was 77 jaar. Het weer bewolkt en er trekt regen over het land. Vanmiddag vaker droog. En in het noorden schijnt dan af en toe de zon. Het wordt 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Ze zijn er weer. De blauwe bessen. Vol liefde geteeld door medewerkers van Blauwe Bessenland. Heerlijke verse bessen. Supergezond en erg lekker. Bezoek onze winkel vol met Blauwe Bessenproducten of maak er een leuk dagje uit van. Neem je eigen emmer mee en pluk de bessen zelf. Informeer ook eens naar onze rondleiding op de bessenvelden. Kinderen kunnen in Blauwe Bessenland vrij en veilig spelen. Blauwe Bessenland ligt aan de rand van de Mariapeel. Dorperpeelweg 1 in Amerika. Kijk voor meer informatie op blauwebessenland.nl.
0: Programma gemist? Luister het terug op omroephorstandemaas.nl. Waar en wanneer je wilt.

0: Lei Spreeuwenberg.
1: Afgelopen nacht overheerst de bewolking. Er viel af en toe wat regen, maar er waren ook lange droge perioden. En bij een matige wind uit een zuidwestelijke richting is de temperatuur gedaald naar zo'n 17 graden als minimum. Vanmorgen en vanmiddag zijn er opklaringen afgewisseld door wolkenvelden. Er valt enige regen, met name na de middag kan dat ook buienregen zijn. Maar er zijn ook lange droge perioden met af en toe wat zon. We halen uiteindelijk als maximum temperatuur zo'n 21 graden bij een matige wind uit een west-zuidwestelijke richting.
2: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Als de beveiligingsbedrijven op Schiphol vanochtend geen toezeggingen doen om de werkdruk en de werkomstandigheden te verbeteren, komen er acties op de luchthaven. Daarmee dreigen de vakbonden CNV en FNV. De nieuwe Amerikaanse importheffingen voor producten uit Canada zijn uitgesteld. Volgens president Trump ligt er een akkoord met een aantal concessies. Canada heeft 3 dagen om te tekenen, anders gaan de importheffingen van 50% alsnog door. In Duitsland gaat de controles aan de grens met een half jaar verlengen. Nederlandse grensgemeenten zijn daar niet blij mee. Er zijn al meerdere ongelukken gebeurd in de files voor de grens. En het weer nog, regen met in de middag in het westen wat zon en het wordt een graad of 20.
0: Een hele zomer lang. Heerlijk genieten.

0: Tip de redactie en mail jouw nieuws naar redactie@omroephorstaandemaas.nl.
1: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 9 uur.
2: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Het gaat goed met de Nederlandse industrie. De omzet is het afgelopen kwartaal flink gegroeid. Ondanks de geopolitieke onrust is het de grootste stijging in ruim 3 jaar. Vooral olieproducenten zitten in de lift, maar ook de machine-industrie, zegt het CBS.
3: Die doet dat natuurlijk al heel lang heel goed in Nederland. Die houdt zeg maar de hele Nederlandse industrie zo'n beetje op de been aan een tijd. Want de afgelopen 1,5-2 jaar ging het in de industrie natuurlijk helemaal niet zo heel erg goed. En dan was eigenlijk de machine-industrie de enige die het nog best wel heel goed deed. En die blijft nu ook wel goed doordraaien.
2: Ondernemers verwachten ook in het derde kwartaal een hogere omzet. De grote natuurbrand in de Belgische Ardennen is ingedampt, maar nog niet onder controle. Dat zeggen de Belgische autoriteiten tegen de VRT. De brandweer heeft de hele nacht doorgewerkt om met graafmachines en scheppen greppels aan te leggen, zodat het vuur zich niet verder kan verspreiden. Maar het blussen is volgens de autoriteiten nog lang niet voorbij. Als de beveiligingsbedrijven op Schiphol vanochtend geen toezeggingen doen om de werkdruk en werkomstandigheden te verbeteren, komen er acties op de luchthaven. Daarmee dreigen de vakbonden CNV en FNV. Beveiligers willen dat er verandering komt, zegt CNV.
4: De acties gaan echt om de arbeidsomstandigheden. De beveiligers hebben ook echt wel aangegeven, je kan het niet afkopen met geld. We willen gewoon dat die omstandigheden nu verbeteren.
2: Volgens de vakbonden hebben de beveiligers veel last van wijzigingen die Schiphol eerder dit jaar doorvoerde. Een vermoedelijke ruzie tussen buurtbewoners leidt al dagen tot onrust in de Arnhemse wijk Geitenkamp. Sinds vrijdag wordt er elke avond en nacht vuurwerk afgestoken en worden er vernielingen aangericht, meldt Omroep Gelderland. Aanleiding zou een ruzie tussen meerdere buurtbewoners zijn. Gisteravond heeft de politie 8 onruststokers opgepakt. Het weer bewolkt en er trekt regen over het land. Vanmiddag vaker droog en in het noorden schijnt dan af en toe de zon. Het wordt 19 tot 21 graden. Morgen opnieuw regen en ook af en toe de zon bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
5: Start tot finish is Vakgarage Maasos de plek voor jouw auto. Reparatie, onderhoud, verkoop en schadeherstel allemaal onder één dak. En we doen nog meer. Benieuwd naar onze services? Kijk op vakgaragemaasos.nl of kom langs op de Sint-Jansstraat 32 in Metrik. Vakgarage Maasos, het beste voor jouw auto.
6: Schrijven voor bedrijven wordt mede mogelijk gemaakt door Studio Smelt, Film en Motion Design en Teunissen Dakbedekking Horst.

0: Ja, je kan lekker meeneuren hier met Poer en Vlucht. Die hoorden we, Michel de Pech.
1: Dit is Schrijven voor Bedrijven met Peter Trinekens.
0: Ja, en ook Chantana heeft het liedje met de treksek voorzien van een dialecttekst en ook opnieuw opgenomen. Hebben we wel eens gedraaid hier in de ochtend. Goedemorgen, welkom. Het is woensdag. We gaan de week lekker de midden zagen. 19 augustus tot aan 12 uur doen we het weer hier in de ochtend.
1: Schrijven voor Bedrijven.
0: Dat betekent de praatjes en de plaatjes. En natuurlijk de muziek die de hoofdmoot is van deze show. Nieuws op het halve uur en de vaste onderdeeltjes. En nu Keith Urban en Michael McDonald.

En het verhaal ging altijd dat Lisbeth List de dochter was van de vuurtorenwachter van Rottumeroog. Lisbeth List en Brussel was toen nog een bruisende stad.

0: bij ineens denken aan een koekje. Ja, voor bij de koffie hier in de ochtend misschien wel. Heb je wel eens gehoord van Brusselse kermis?
1: Beter Trinekens met de beste gouden ouwe.
2: Wat?

Een mooi reisje op zijn Frans. Voyage, voyage, je hoorde Desireless. Danny Vera met Fire Con Dios, No What Ifs. En lekkere mix, de Tutti Frutti van Little Richard. Alweer uit de jaren 50. Stevie Wonder, een van zijn eerste hits, deze.

0: zeker wel bekend hier in de regio, de legendarische Thijssen en Co. En alles is oké. We gaan naar het nieuws van 9:30.
1: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Als de beveiligingsbedrijven op Schiphol vanochtend geen toezeggingen doen om de werkdruk en de werkomstandigheden te verbeteren, komen er acties op de luchthaven. Daarmee dreigen de vakbonden CNV en FNV. De nieuwe Amerikaanse importheffingen voor producten uit Canada zijn uitgesteld. Volgens president Trump ligt er een akkoord met een aantal concessies. Canada heeft 3 dagen om te tekenen, anders gaan de importheffingen van 50% alsnog door. In Duitsland gaat de controles aan de grens met 1,5 jaar verlengen. Nederlandse grensgemeenten zijn daar niet blij mee. Er zijn al meerdere ongelukken gebeurd in de files voor de grens. En het weer nog, regen met in de middag in het westen wat zon en het wordt 1 graad of 20.
2: Praatjes, plaatjes, koffie en muziek op je werk. Lekker sterk.

0: zeggen bye bye. En dat was Die Die. Je hoorde muziek van Shakira en Burna Boy.
1: Historische gebeurtenissen van jaren geleden.
0: Nou, we kunnen het eventjes kort houden voor vanmorgen. 19 augustus, op deze dag in 1965, wordt het huwelijk gesloten van de Franse actrice Catherine Deneuve en de Engelse modefotograaf David Bailey. Mick Jagger, zanger van de Stones, was getuige. Dan hebben we Jan Keizer, die voelt zich niet lekker op deze dag in 1999. En hij gaat naar zijn huisarts. Daar wordt hij met spoed doorverwezen naar het ziekenhuis. En op tijd wordt hij geopereerd. En zijn nippertje is hij ontsnapt aan een hartaanval. Jan Keizer van B.

Ja, dat was Fleming en automatisch. Nou, niet alles gaat altijd automatisch. Er zit altijd wel een mens achter die het dan moet bedienen. Daarvoor nog Late in the Evening van Paul Simon. Nog twee plaatjes en dan gaan we naar de geboorteplaat. Alhoewel, nog maar eentje zie ik. U2 eerst.

mooi daarnet. Widow Without You van U2 brengt ons bij het onderdeeltje de geboorteplaats 19 augustus van het jaar. Even kijken, 1963 werd geboren Joey Tempest. Zeg je misschien niks, maar hij was de zanger van Europe. Toevallig, vorige week nog de Final Countdown gedraaid in de platen zijn verhaal. Dus we pakken vandaag een ander liedje van Europe. Een mooie ballad, deze Carrie.

Ja, toch wel een van de grote hits van deze zomer. Wermian van Sam Fender en Olivia Dean. We gaan naar reclame en nieuws. En tot aan die tijd nog even deze van de band die een kort leven beschoren was, maar wel zijn spoor heeft nagelaten. Joey Lafferty, Joe Egan. Allebei zijn ze er niet meer. Still as Will, dit is Stuck in the Middle with You. Well,

0: servicemonteur van Expert.
1: Oh, hallo.
2: Topkwaliteit en service gaan bij Expert Horst hand in hand. Want onze 10 gecertificeerde monteurs staan altijd voor je klaar. Kom gerust eens binnen in onze winkel of kijk op expert.nl voor concurrerende prijzen met lokale service.
0: Zo, klaar is Kees.
1: Oh, dat was snel.
3: Driessen Recycling aan de Hamweg is het adres voor al uw grof vuil. Bouwpuin en houtafval, groen- en tuinafval, grond, glas of plastic en nog veel meer. Tevens kunt u bij ons

0: buikpijn. Meer weten? Kijk dan op onze website driesehorst.nl.
1: Lumar Verhuur, gevestigd in Horst en Weert, is uw partner voor de verhuur van alle soorten bouw- en tuinmachines. Hoogwerkers tot ruim 43 meter en alle materialen voor uw evenement van groot tot klein. Lumar Verhuur, verhuurt het van A tot Z. www.lumar.nl.
0: Driese Recycling, tevens grondverzet en sloopwerkzaamheden voor bedrijven en particulieren. Kijk voor meer informatie op driesehorst.nl.
2: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 10 uur.
3: Clemens Peters met het NOS Journaal. De grote natuurbrand in de Belgische Ardennen is ingedamd, maar nog niet onder controle. De brandweer heeft de hele nacht doorgewerkt om met graafmachines en scheppen greppels aan te leggen, zodat het vuur zich niet verder kan verspreiden. Maar het blussen is volgens de hulpdiensten nog lang niet voorbij. Het vuur in de Ardennen woedt sinds vrijdag dicht bij de grens met Duitsland. Zo'n 3000 hectare aan natuurgebied is in vlammen opgegaan. Nederlandse huishoudens die beleggen hebben een goed tweede kwartaal achter de rug, blijkt uit cijfers van de Nederlandse Bank. Huishoudens hadden zo'n 234 miljard euro aan beleggingen, een stijging van ruim 12% ten opzichte van het eerste kwartaal van dit jaar. Volgens DNB is het de grootste waardestijging sinds 2018. De politie heeft gisteravond 8 mensen aangehouden in de Arnhemse wijk Geitenkamp. Het is al dagen onrustig in de wijk. Volgens Omroep Gelderland is er een groep van ruim 30 jongeren die sinds vrijdag problemen veroorzaakt. Ze steken 's avonds en 's nachts vuurwerk af, richten vernielingen aan en dagen de politie uit. Aanleiding voor de onrust zou een ruzie zijn tussen buurtbewoners. De politie en de gemeente Arnhem doen onderzoek. De Amerikaanse president Trump heeft de nieuwe importheffingen voor producten uit Canada uitgesteld. Op sociale media zegt hij dat er een handelsakkoord is bereikt. Trump had importheffingen van 50% aangekondigd op veel goederen uit Canada, zoals zuivel en auto's. Volgens de Canadese premier Carney is er de afgelopen dagen flink vooruitgang geboekt met onderhandelingen, maar moeten er nog wel belangrijke knopen worden doorgehakt. De overeenkomst moet binnen 3 dagen worden ondertekend. Gebeurt dat niet, dan gaan de importheffingen alsnog door. Het weer, veel regen. Vanmiddag is het vaker droog en in het noorden schijnt dan af en toe de zon. Het wordt tussen de 19 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Hoi Imke, ik hoorde dat je een ander huis hebt gekocht.
4: Ja Peter, een mooi 70er-jarenhuis. Maar er moet nog wel veel aan gebeuren.
2: Ga dan naar Henk Bovee Horst. Ze renoveren je hele huis. Van keuken, badkamer, toilet, verwarming tot aan een nieuwe eetkamerinrichting toe. Ze regelen alles voor je. Dus stuk- en tegelwerk, maar ook sloop- en eventueel metselwerk.
5: Kortom, je huis renoveren van A tot Z? Op naar Henk Bovee Horst aan de Handelstraat 13 te Horst. Henk Bovee Horst. Zie ook bovee.nl.

Ja, dat was inderdaad Dan Hartman, de man. Ook wel bekend van die grote hits Relight My Fire. Maar dit was een van de mooie opvolgers. I Can Dream About You uit 1984. Shanna Spiro, alweer een nieuwe. Great Expectation and Man, I Feel Like a Woman was natuurlijk muziek van Shania Twain. Eens even kijken, hebben we wat te melden? Nou, ik heb een paar popfeitjes nog. Maggie May, Rod Stewart, werd uitgebracht in Groot-Brittannië op deze dag in 1971. Dan het driedaagse Woodstock Festival werd gehouden. 450.000 bezoekers in 1969. En ook op deze dag het allereerste optreden in 1977 van The Police.

Keys. Bijzonder was dat ze eigenlijk altijd maar met z'n drieën waren. Hè? Dus je hoeft niet echt een uitgebreide personeelsbezetting te hebben om een oproep te vormen. Nou ja, goed, de Police heeft bestaan tot Sting zei, nou ga lekker solo verder jongens, bekijken maar. Ja, tot op de dag van vandaag zijn ze er nog niet uit, hè, hoe het allemaal zit met de afwikkeling van de financiën. Dat dan weer wel.

Ja, vanmorgen weer een Duitse slager. Andrea Berg en Du hast mich tausendmal belogen. Ik had hem eerst genoteerd hier in het systeem als betrogen, maar het is belogen. Dat is een kleine nuanceverschil, maar het komt wel een beetje op hetzelfde neer. Dit is een lekkere klassieker van Madonna.

Ja, Tij en Marij, ze treden nog wel op, maar gaan geen nieuwe muziek meer uitbrengen. Maar dat hoeft ook niet, want ze hebben een enorm oeuvre vanaf de begin jaren 90. Deze kwam in 2012. Collé Serré. Bruno Mars.

Ja, dat is de man die net zoveel componeerde voor andere artiesten als dat hij zelf ook opnam. Niels Sedaka, een van zijn bekende uit 74, The Laughter in the Rain. Wat is rain? Kennen we dat begrip nog? Goed. Purple Disco Machine is dit.

Altijd gezellige muziek, Tremolo's 1967 en echt zo'n typische standaardgouden ouwe Here Comes My Baby. Zo dadelijk, iets minder standaard, de Forgotten 45, daar is dat rubriekje voor, maar eerst muziek van Denise Williams.

0: Zo, wij gaan eventjes de post behandelen. Gericht naar Peter Trinnekens, @onkelborst@maas.nl. En ja, bij de post zetten die leuke aanvraagjes voor de Forgotten 45. Kan je altijd een aanvraagje voor indienen op het e-mailadres. Wat we na het plaatje zo meteen nog eventjes zullen herhalen. We gaan naar de aanvraag van Ger. En die koos voor een zangeres die furore maakte begin jaren 70. Hè? Met het duo Maud en McNeil. Nou, Maud die bleef. McNeil ging weg, ging solo. En dat was dan inderdaad Sjoukje Spijker. En haar artiestennaam was Maggie McNeil. Het leuke is dat Maggie zich bedacht van, nou, ik ben het een beetje zat, dat Engels. Laten we maar gewoon Nederlandstalig opnemen. En dat deze, met deze mooie die Ger aanvroeg in 1976, hoor je niet meer zo vaak op de radio. Het liedje heet Terug naar de Kust. Maggie McNeil.
1: Forgotten 45.

Ja, de Belgische Belle Perez. Ze heeft een tijdje het zingen achterwege gelaten door privéomstandigheden. Maar deze scoorde ze toch een aantal jaar geleden. Que viva la vida. En daarvoor terug naar de kust van Maggie McNeil. Ze heeft natuurlijk later ook solo nog Engelstalige dingetjes opgenomen. When You're Gone was ook een hele mooie. We gaan op naar 11 uur. Spreek je zo weer.

0: van 9 tot 12 de beste muziek tijdens je werk. Schrijven voor bedrijven.
1: Al sinds jaar en dag staan wij voor service en kwaliteit.
2: En daar is helemaal niks aan veranderd. Kom het zelf ervaren en ontdek alles wat Interselect jou te bieden heeft aan afslag 11 in Horst. Onze medewerkers stellen graag hun kennis en expertise ter beschikking aan jou. Interselect Horst. Alles voor in en om het huis.
3: Ben jij toe aan een upgrade? Bij Bram Wanten Tegel en Natuursteenwerken maken we van elke tegelklus een meesterwerk. Van wandtegels tot volledige badkamers. Onze vakmannen zorgen dat jij nergens naar om hoeft te kijken en zorgeloos kunt genieten van het eindresultaat. Van ambachtelijke traditionele tot moderne duurzame vloeren. Of het nou gaat om het betegelen van een terrasvloer, badkamer of toilet. Kijk snel op bramwanten.nl voor vakmannen waar je op kunt bouwen.
2: Wat extra licht nodig? Bij ons vindt u een breed assortiment verlichting. Interselect Horst. Alles voor in en om het huis.
4: Op zoek naar vakmanschap, betrouwbaarheid en duurzame oplossingen voor jouw bouwproject? Kies dan voor Mark van Lier Aannemersbedrijf uit Kronenberg. Met jarenlange ervaring en een toegewijd team zorgen wij voor kwaliteit en tevredenheid bij elke nieuwbouw, aanbouw, verbouw of renovatieproject. Wij denken graag met je mee. Mark van Lier Aannemersbedrijf. Vertrouwd bouwen aan kwaliteit.
5: Ze zijn er weer, de blauwe bessen. Vol liefde geteeld door medewerkers van Blauwe Bessenland. Heerlijke verse bessen, supergezond en erg lekker. Bezoek onze winkel vol met blauwe bessenproducten of maak er een leuk dagje uit van. Neem je eigen emmer mee en pluk de bessen zelf. Informeer ook eens naar onze rondleiding op de bessenvelden. Kinderen kunnen in Blauwe Bessenland vrij en veilig spelen. Blauwe Bessenland ligt aan de rand van de Mariapeel, Dorperpeelweg 1 in Amerika. Kijk voor meer informatie op blauwebessenland.nl.
6: Ideeën of opmerkingen? Laat het ons weten via redactie@omroephorst.nl.

0: Horst aan de Maas.nl. Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 11 uur.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken heeft afkeurend gereageerd op de Amerikaanse sancties op twee medewerkers van het internationaal strafhof in Den Haag. Nederland blijft zich volgens hem inzetten om de getroffen medewerkers en het hof te helpen. Berendsen zegt dat Nederland daar een speciale verantwoordelijkheid in heeft als gastland. Gisteren werd bekend dat de VS opnieuw sancties oplegt aan twee medewerkers van het internationale strafhof, de voorzitter van het hof en een aanklager. De grote natuurbrand in de Belgische Ardennen is ingedamd, maar nog niet onder controle, meldt de VRT. De brandweer heeft de hele nacht doorgewerkt met graafmachines en scheppen om greppels aan te leggen, zodat het vuur zich niet verder kan verspreiden. Maar het blussen is volgens de hulpdiensten nog lang niet voorbij. Het vuur in de Ardennen woedt sinds vrijdag dichtbij de grens met Duitsland. Nederlandse huishoudens die beleggen hebben een goed tweede kwartaal achter de rug, blijkt uit cijfers van de Nederlandse Bank. Huishoudens hadden zo'n 234 miljard euro aan beleggingen en dat is een stijging van ruim 12% ten opzichte van het eerste kwartaal van dit jaar. Volgens DNB is het de grootste waardestijging sinds 2018. België heeft er een nieuwe prins bij. Het is de 26-jarige Clément van de Kerkhoven. Hij is de buitenechtelijke zoon van prins Laurent, de broer van koning Philip. Laurent had een verhouding met Iris van de Kerkhoven, ook in Nederland beter bekend als het model en zangeres Wendy van Wanten. Laurent had al publiekelijk erkend dat hij de vader was van Clément, maar nu is de erkenning ook wettelijk geregeld. Koning Philip en het kabinet moeten het besluit om Clément tot prins te verheffen nog wel ondertekenen. Het weer, veel regen, vanmiddag vaker droog en in het noorden schijnt dan af en toe de zon. Het wordt tussen de 19 en 21 graden. Morgen opnieuw regenbuien en af en toe zon. En ook dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
2: Druk en printwerk, reclame of een op maat gemaakte website met hosting nodig? Met de bouwblokken van Bloksmedia maak je je boodschap sterk. Kijk voor meer informatie op bloksmedia.nl of bel 077 464 2165. Laten we samen bouwen aan jouw succes.

0: Ja, liefde kan een hele vreemde ziekte zijn.
1: Muziek en gezelligheid bij Omroep Horst aan de Maas. Oh.
0: En de gezelligheid wordt je gebracht door
2: Peter Trienekens.
0: Nou, onder andere, maar ook door Doe Maar, Smoor Verliefd. Shakira bracht ook gezelligheid met de nummer 1, Die Die. En Phil aan het begin van het uur, Robbie Williams. Nou, dat brengt de tijd op bijna 10:45. Dat betekent mooi op tijd Bart van Leeuwen na het derde liedje van 11 uur. Altijd tijd voor de platen zijn verhaal. Laat je verrassen door deze aflevering.
3: De verhalen achter de beste popsongs. De plaat en zijn verhaal.
4: Ik weet nog goed dat ik je voor het eerst zag, daar bij de muur. Je stond te midden van alle andere soldaten, strak in het gelid. Het eerste wat

me opviel aan je waren je ogen zo helder als ijs. Het was bitterkoud, maar in de sneeuw leek het alsof jij een warme gloed uitstraalde. Jij hoort daar toch niet thuis? Je moet de vrijheid hebben om te gaan en te staan waar je wilt, naar warmere streken. Maar je wordt tegengehouden door het systeem. Daarom zul je nooit iets te weten komen over mij of waar ik vandaan kom. Ik zal ook nooit weten hoe het is om jou in mijn armen te hebben, omdat we van elkaar gescheiden worden gehouden. Het is meer dan een muur of een grens die tussen ons in staat. We zien elkaar wel, maar we kunnen elkaar niet aanraken. Ik droom vaak van je, maar soms vraag ik me af of jij ook wel eens van mij droomt. Lees je de brieven wel eens die ik je schrijf? Of worden die tegengehouden door je meerdere? En doe je wel eens hetzelfde als ik? Kijk je 's nachts ook wel eens naar boven en tel je de sterren die in alle vrijheid boven onze hoofden rondzweven? Of kun je ze niet zien door het prikkeldraad? Maar liefje, ik weet zeker, ooit komt er een tijd dat er geen grenzen of muren meer zijn die tussen ons instaan. Geweren en wegversperringen kunnen ons dan niet meer tegenhouden. Als dat moment komt en jij vrij bent om zelf te bepalen wat je doet, hoef je maar één ding te doen. Een blik over de grens te werpen. Dan zul je zien dat daar iemand op je staat te wachten. Dus misschien weet je er nu nog niks van, maar ooit komt er een moment dat er geen grens meer is tussen ons tweeën.

0: Nikita, I saw you by the wall. En dat was ook te zien in de videoclipje toen de tijd, hè, van Elton John bij de Berlijnse muur opgenomen. Nikita, Elton John in de bladen zijn verhaal.
1: Elke morgen van 9 tot 12 schrijven voor bedrijven met

0: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Een man uit het Belgische Lanaken moet 7 maanden de cel in voor het aanrijden van een motoragent in Roosteren. Hij probeerde vorig jaar dronken en zonder rijbewijs aan een alcoholcontrole te ontkomen. Na 3 jaar wachten is het koningszilver van schutterij Sint Andreas uit Maasbracht officieel overgedragen aan de gemeente Maasgouw. En de koningspython die in Roermond vermist werd, blijkt al die tijd gewoon thuis te hebben gezeten.
1: Iedere ochtend jouw dosis muziek, nieuws en andere items. Schrijven voor je bedrijven, van maandag tot en met vrijdag.

Ella Langley, eindelijk in de top 40. En de plaat is al zeker een half jaar uit. Chosen Texas. Gisteren draaide ik, of eergisteren, Sweet Sensation met Sad Sweet Dreamer. Dit was toen de tijd de opvolger. Die kwam ook ineens te binnen.

0: Zero's Flashback 2010.
1: Greetings, loved ones. Let's take a journey.

Ja, ik zo'n plaatje uit 2010 alweer. 15, 16 jaar geleden. Katy Perry, waar blijft de tijd? Een zomerrit. De California Girls. En Snoop Dogg, die vervulde ook een rol. En daarvoor nog eventjes Sweet Sensation met Purely by Coincidence. Een en al toeval. Alhoewel, dit is geen toeval. Hier is Damiano David.

Ah, dat is de muziek van Masada. De muziek van Molukse origine natuurlijk van dit gezelschap. 1978, de Latin Dance. En natuurlijk hadden ze nog heel veel mooie andere dingen. Arubai was een instrumentale en ook Sayang 1 natuurlijk met dat grote koor. Indrukwekkend. We gaan naar Calvin Harris en Jazzy.

0: Zo, einde van schrijven voor bedrijven. Dat betekent dat zometeen deze jingle na 12 uur klinkt.
1: Dit is een programma van Omroep PNM en Omroep Horst aan de Maas.
0: Zo dadelijk gaat het op twee zenders losbarsten na 12. Volgens mij nog vanaf de La Playa camping. Wij spreken elkaar morgen weer en een smakelijke lunch voor zometeen.

0: Dit programma is terug te luisteren via onze website omroephorstaandemaas.nl.
1: Schrijven voor bedrijven wordt mede mogelijk gemaakt door Studio Smelt, Film en Motion Design en Teunissen Dakbedekking Horst.
2: Lumar Verhuur, gevestigd in Horst en Weert, is uw partner voor de verhuur van alle soorten bouw- en tuinmachines. Hoogwerkers tot ruim 43 meter en alle materialen voor uw evenement van groot tot klein. Lumar Verhuur, verhuurt het van A tot Z. www.lumar.nl.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Via de ether, DAB+ of online. Hier is het nieuws van 12 uur.
3: Clemens Peters met het NOS Journaal. In Haarlem is een man aangehouden die geprobeerd zou hebben om in een brandweerkazerne in te breken. Dat was in maart van dit jaar in Sparendam. Er was een raam vernield en er werd bloed gevonden. Na een DNA-match kon de man van 21 worden aangehouden. Sinds oktober vorig jaar wordt er voortdurend ingebroken in brandweerkazernes door heel Nederland. In 2026 gaat het nu al om 60 zaken. En daarbij

0: lijken vooral dure gereedschappen het doelwit. Schiphol en de beveiligingsbedrijven op de luchthaven zijn nog niet ingegaan op de eisen van de vakbonden CNV en FNV. Zojuist verliep het ultimatum dat de bonden hadden gegeven vanwege de werkdruk en de werkomstandigheden van beveiligers. In het voorjaar ging Schiphol van 5 naar 3 beveiligingsbedrijven. Veel medewerkers moesten dus overstappen naar een andere werkgevers. En volgens de vakbonden hebben de beveiligers daar veel last van. Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken heeft afkeurend gereageerd op de Amerikaanse sancties op 2 medewerkers van het internationaal strafhof in Den Haag. Nederland blijft zich volgens hem inzetten om de getroffen medewerkers en het hof te helpen. Berendsen zegt dat Nederland daar een speciale verantwoordelijkheid in heeft als gastland. De Australische tennisser Nick Kyrgios is geschorst vanwege drugsgebruik. De 31-jarige oud-Wimbledon-finalist testte op Mallorca positief op het gebruik van cocaïne en is als gevolg daarvan voorlopig geschorst. Kyrgios heeft het gebruik toegegeven en noemt het een grote vergissing. In een verklaring zegt hij dat hij moeite heeft met het feit dat zijn carrière ten einde loopt. Kyrgios verloor in 2022 de finale op Wimbledon van Novak Djokovic. En mede door blessures is hij afgezakt tot plaats 919 op de wereldranglijst. Het weer, er trekken buien over het land. En vanmiddag vooral nog regen in het zuiden. In het noorden kan de zon doorbreken. Het wordt tussen de 19 en 21 graden. Morgen opnieuw regenbuien en af en toe zon. En het wordt ook dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is een programma van Omroep PNM en Omroep Horst aan de Maas.

0: Dua Lipa. Hey, het is iets na 12 uur en je luistert naar...
1: Camping La Playa.
0: Met vandaag Silke. Hey Silke.
2: Hallo.
0: Hi, en mijn naam is Sanne Poels. Hey Silke, ik heb een vraagje voor jou.

0: Nou, hoe handig is het dat je de parkeerplaats op de kruising Raadhuisstraat en Paterstraat hebt?
1: Ja, best handig. Goede toevoeging.
0: Nou, deze parkeerplaats, die krijgt nou dus een definitieve bestemming. En ik ga je er om 12:30 in het nieuws veel meer over vertellen.

0: Miles Smith, nice to meet you. Hey, even een vraagje. Je zal maar op de camping staan, zeg. Nou, dan regen je toch ook weg, hè, met dit weer?
1: Ja, met dit weer wel.
0: Ja, maar ik weet niet of dat er nog zoveel mensen op de camping staan. Want het is namelijk alweer de laatste week van de vakantie voor de meeste basisschoolleerlingen hier in het zuiden. En weet je wat dat betekent, Silke?
1: Nee.
0: Dat de jeugdvoetbaldagen weer van start zijn gegaan. En onze verslaggever, die ging er even een kijkje nemen.
2: Deze week vindt de 37e editie van de jeugdvoetbaldagen Horst plaats. Dat betekent dat er van maandag tot en met vrijdag ruim 360 kinderen en talloze voetballen over de velden van Wittehorst stuiteren.
3: We hebben dit jaar 360 deelnemers. Dat betekent dat we weer ongeveer 40 deelnemers meer hebben dan vorig jaar. We zitten eigenlijk ook wel aan de maximale capaciteit nu, want we willen ook kwaliteit blijven bieden. Maar dat we zoveel kinderen een hele leuke week mogen bezorgen, daar zijn we natuurlijk ontzettend blij mee.
2: De hoge kwaliteit van het evenement zorgt ervoor dat kinderen van heinde en verre naar Horst komen om een week te voetballen. Zo zijn er warme banden met de voetbalverenigingen van Venray, Oostrum, Merselo en IJsselstein. Dennis legt uit wat de aantrekkingskracht van het evenement in Horst precies is.
3: Ik denk dat we een hele stevige basis hebben die heel erg goed staat. Dus heel veel programmaonderdelen die we eigenlijk al jarenlang doen, die de kinderen ook heel erg leuk vinden. Natuurlijk vernieuwen we ook wel waar nodig, maar de basis die staat heel erg goed.
2: De sterke basis heeft tot grote groei geleid. 7 jaar geleden was het deelnemersaantal 140. Een aantal dat schril afsteekt tegen de 360 van dit jaar. Een groot deel van de deelnemers keert ieder jaar terug in Horst. Om het voor hen interessant te houden, probeert de organisatie het programma ieder jaar wat aan te scherpen.
3: Ik vraag ook aan de kinderen van wat vinden jullie leuk, wat vinden jullie minder leuk. En daar passen we dan veranderingen in aan. We hebben bijvoorbeeld nu het bubbelvoetbal hebben we erbij. Het mini-WK hebben we vorig jaar hebben we dat voortaan op de vrijdagmiddag gedaan. Dus dat de finales echt op vrijdagmiddag zijn. En zo proberen we eigenlijk steeds kleine dingen aan te passen.
2: Dat die methode aanslaat, blijkt ook uit de diversiteit aan favoriete onderdelen van de deelnemers.
4: Partijtje. 7-7.
5: Voetvolleybal.
4: Een partijtje.
2: De lol die de deelnemers hebben, kan zelfs niet door de regen gedrukt worden.
4: Een klein beetje regen vind ik wel fijn, want ik heb het best heet.
6: Na rede, na rede.

0: Fijn dat je nog luistert naar Camping La Playa. Hey Silke, jij hebt toch elke week een goede tip voor ons?
1: Ja, zeker. En vandaag weer een tip. Vandaag de tip tegen pluizig haar bij vochtig weer. Heb je dat wel eens?
0: Wel eens. Ik heb eigenlijk altijd pluizig haar. Dus ik ben echt heel benieuwd waar je nu mee gaat komen.
1: Ja, het komt door de luchtvochtigheid buiten. Je haar neemt vocht uit de lucht op, waardoor de haarvezels opzwellen en je kapsel minder glad wordt. Een simpele tip, gebruik na het feunen of stylen een klein beetje haarolie of anti-pluisserum. Dat in de lengtes en vooral in de punten, niet bovenop op je haar, want dat zorgt ervoor dat je haar sneller vet wordt. En vooral niet te veel gebruiken, want begin met een klein druppeltje, wrijf het goed uit tussen je handen en ga daarmee licht over je haar. Mocht je nou geen haarolie hebben, dan kun je ook kokosolie gebruiken, olijfolie of arganolie. Maar dit is echt alleen maar in noodsituaties. Haarolie is het beste en daar zitten ook verzorgende middelen in voor je haar.
0: Oh, dus dan hebben we eigenlijk toch wel weer een productje wat niet kan ontbreken in onze handtas.
1: Nee.
0: Maar één vraagje heb ik wel nog daarover. Als ik dat nou 's ochtends doe, hè, voordat ik de deur uit ga. Ik heb dan altijd, al zit mijn haar helemaal perfect. En dan kom ik hier binnen, dan is het vochtig geweest, nat. En dan ben ik net Bob Marley, dat weet jij ook, hè?
1: Ja, wat je dan ook eventueel zou kunnen doen, is een klein laagje haarlak bovenop je haar. En dat gladstrijken met je handen en zo. Voorkom je eigenlijk dat je haar alle kanten uit gaat staan.
0: Fijn, dankjewel voor de tip. We gaan het morgen meteen uitproberen.

0: Camping La Playa.
1: Ja, Sanne, en in dit programma draaien we ook verzoekplaatjes. En zo hebben we vandaag ook een verzoekplaatje gekregen van een trouwe luisteraar uit Zevenum, Juliane Werding.

0: Het is bijna 12:30 en dat betekent dat het tijd is voor een nieuwsupdate. Dit is vandaag het belangrijkste nieuws uit de gemeente Peel en Maas en Bezel. Het tijdelijke parkeerterrein op de hoek van de Raadhuisstraat en Paterstraat krijgt een definitieve inrichting. We hadden het er straks al even over, hè, Silke, hoe makkelijk dat die parkeerplek daar is.
1: Ja.
0: Nou, het terrein dat gaat een nieuwe bestrating krijgen, een andere rijroute en meer groen. Op deze locatie stond voorheen het postkantoor en nadat dat gebouw werd gesloopt, ontstond hier dus een parkeerplaats. En dat blijft nou dus zo. Nou, wij zeiden straks al dat wij dat behoorlijk handig vonden, dus ik denk dat hier heel veel mensen in de gemeente Peel en Maas blij van gaan worden. De werkzaamheden die gaan beginnen op maandag 31 augustus en duren naar verwachting ongeveer 4 weken. Dan gebeuren er meer fietsongelukken in Peel en Maas. Het aantal is het hoogst in ruim 10 jaar. In 2025 waren 34 fietsers betrokken bij een ongeluk. En dat

0: is het hoogste aantal sinds 2014, toen er 30 fietsongelukken werden geregistreerd. De politie die registreerde vorig jaar 286 verkeersongevallen in de gemeente Peel en Maas. En bij ongeveer 1 op de 8 ongelukken was een fietser betrokken. Maar er is gelukkig ook goed nieuws te melden, want het totale aantal verkeersongevallen in deze gemeente is juist gedaald. Met 286 ongevallen in 2025 gaat het om het laagst aantal sinds 2022. Nou, dan heb ik goed nieuws voor iedereen die graag een kasteel wil bezoeken. Baarlo maakt zich namelijk op voor een nieuwe editie van Kastelendag. Het gaat hierbij om alweer de derde editie. Na de eerdere edities in 2014 en 2019 krijgt Kastelendag volgend jaar een vervolg. Met het evenement wil de organisatie de kastelen van Baarlo en hun geschiedenis opnieuw onder de aandacht brengen. Je moet wel nog heel even geduld hebben, want het zal pas plaats gaan vinden op zondag 11 april 2027. Dan is er nog nieuws uit de sportwereld. PEC 20, BVO Berings, SV Grashoek en VV Koningslust gaan vanaf het seizoen 2026-2027 samenwerken in de bovenbouw van hun jeugdafdelingen. De samenwerking begint bij onder 17 en de onder 19 teams. De clubs willen daarmee zorgen dat de jeugdspelers ook in de toekomst kunnen blijven voetballen met leeftijdsgenoten en op een passend niveau. De vier verenigingen merken dat het vooral bij de oudere jeugd steeds lastiger wordt om voldoende spelers bij elkaar te krijgen. Aankomend seizoen beginnen de clubs met de samenwerking en dan wordt er bekeken of er aan de verwachtingen kan worden voldaan. Op basis daarvan wordt later bepaald hoe de samenwerking verder wordt voortgezet. Dan hebben we ook nog nieuws uit de gemeente Horst aan de Maas. Daar gaat namelijk een reunie plaatsvinden met een eredivisietentje. Hovok treft daar namelijk eredivisieploeg Limax. Eind augustus organiseert volleybalvereniging Hovok een reunie. Op het programma van die dag staat een speciale wedstrijd. De heren van Hovok 1 nemen het op tegen de heren van Limax 1. Deze oefenwedstrijd is extra bijzonder voor de huidige Hovok-coach Pim Jansen. Vanaf het nieuwe seizoen staat hij als assistent-trainer langs de kant bij Limax. Tijdens de reunie in de Denderon Sporthal neemt hij het dus op tegen zijn eigen nieuwe club. En dan is het tijd voor het weer. Silke, kan mijn regenjas de aankomende dagen dan eindelijk terug die kast in?
1: Nou, terug in de kast is een groot woord. Ik zou hem even aan de kapstok hangen. Want vandaag is het overwegend bewolkt met vanmiddag en vanavond buien en perioden met regen. Tussendoor kan de zon even doorbreken en wordt het maximaal 21 graden. Morgen blijft het droog en wisselend bewolkt. Met 23 tot 24 graden wordt het warmer. Later volgen weer enkele buien en vrijdag zijn er opnieuw buien met kans op onweer.
0: Alles nog eens rustig nalezen. Dat kan op de website van Omroep PNM en Horst aan de Maas.

0: La Playa.
1: Sanne, je zei het net al, de laatste week van de vakantie, van de zomervakantie. Heb jij een leuke vakantie gehad?
2: Ja, mijn vakantie was geweldig. Maar als ik dan het weer zo zie, dan is het ook wel weer fijn om gewoon weer aan het werk te gaan, hè?
1: Ja.
2: En je dagelijkse ritme op te pakken. Maar weet je wat ik me nou net zat te bedenken, terwijl wij dit programma zitten te maken? Kun jij je nog herinneren hoe spannend die laatste week van de vakantie was toen je aan de brugklas ging beginnen?
1: Ja, heel spannend. Heel spannend.
2: Ja. Vertel eens.
1: Ja, ik weet niet. Ik kon niet slapen. En ik moest ook echt heel ver fietsen. Daar keek ik ook echt ontzettend tegenop. Maar gelukkig zat ik wel al. Wist ik dat ik in de klas zou zitten met mensen die ik al kende. Dus dat maakte het voor mij minder spannend. Kun jij jouw eerste dag nog herinneren?
2: Ja, ik zit er de hele tijd aan terug te denken. Dat is wel echt al heel lang geleden. Ik kom van een hele kleine basisschool. En ik ging naar een hele grote middelbare school. En gelukkig ging ik eigenlijk naar dezelfde klas samen met mijn allerbeste vriendin. Dus ik denk dat ik het wel spannend vond. Maar wij trokken ook heel erg aan elkaar op. Maar er zijn in de gemeente Horst aan de Maas en in de gemeente Peel aan de Maas natuurlijk ontzettend veel brugpiepertjes die volgende week aan hun eerste week gaan beginnen. Boeken halen, dat soort dingen allemaal.
1: Ja, leuk.
2: Ja. Hey, wat hebben we verder nog dit programma?
1: Komend weekend is er kermis in. Zeg ik het goed? Komend weekend? Ja, kermis in Kesseleik.
2: Oh, dan is het wel te hopen dat het weer een klein beetje omslaat. Maar je zei dat die kapstok, of dat die regenjas aan de kapstok komt, toch?
1: Ja,
2: zei je net?
1: Daarom. En in kermis sta je onder de tent.
2: Ja. Hey, we hadden het net over het voetbaltoernooi in Horst, hè? Wat aan de gang is deze week.
1: Ja.
2: Maasbree heeft ook een jeugdvoetbaltoernooi. En dat is nog tot en met 22 en 23 augustus. Kun je daar een tal van sport en lokale activiteiten gaan doen.
1: Leuk. Ja. Wat staat er nog meer op de planning?
2: Dit is ook leuk om heen te gaan. Alleen, ja, als ik erheen ga samen met mijn partner, dan komen we thuis met heel veel rommel. Dus ik probeer dat een beetje te mijden. Er is namelijk in de gemeente Horst aan de Maas weer een mega carboot sale dit weekend. Op zondag 23 augustus. En dat kun je allemaal gaan bezoeken bij het kasteelpark ter Horst.
1: Dus daar ben jij te vinden?
2: Nee, ik ga niet. Ik heb rommel genoeg.

0: In Amerika gaat deze Ella Langley al een tijdje mee. Maar met Choosing Texas is ze vanaf dit moment eigenlijk ook in Nederland een klein beetje aan het doorbreken. Hè? Kende je haar?
1: Nee, ik kende haar helemaal niet. Nee.
0: Ik kende haar wel van mijn reis door Canada. Daar hoor je haar echt continu. Dus ik vind het leuk dat ze nou ook hier in Nederland een stem krijgt.
1: Ja.
0: Hey Silke, ik heb nog een ander nieuwtje. Want we hadden het net over wat er allemaal te doen is bij ons in de regio. En ik ben gewoon een heel belangrijk evenement vergeten te vermelden.
1: Nee, welk evenement ben jij vergeten?
0: Ik ben namelijk de kindermarkt vergeten in Horst aan de Maas. Ja. Waarbij de basisschooljeugd een zakcentje kan gaan verdienen. Dus je kunt er ook voor kiezen om dit weekend niet naar de Kasteelse Bossen te gaan in Horst. Maar een bezoekje te brengen aan het centrum van Horst aan de Maas. Namelijk op het Lambertusplein en Wilhelminaplein. Want daar

0: Wat vliegt de tijd voorbij, hè?
1: Ontzettend, ja. Ja,
0: het uurtje is alweer voorbij. Hey, ik wens iedereen, en jij waarschijnlijk ook, toch, Silke?
1: Een hele fijne middag.
0: Tot de volgende keer.

0: Lunch Live. Samen met Omroep Horst aan de Maas en Omroep PNM. Morgen weer om 12 uur.
1: Start tot finish is Vakgarage Maasos de plek voor jouw auto. Reparatie, onderhoud, verkoop en schadeherstel allemaal onder één dak. En we doen nog meer. Benieuwd naar onze services? Kijk op vakgaragemaashorst.nl of kom langs op de Sint-Jansstraat 32 in Metrik. Vakgarage Maashorst, het beste voor jouw auto.
0: Adverteren, dat werkt. Groot bereik, lokaal en herkenbaar. Neem contact op via reclame@omroephorstaandemaas.nl. Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 1 uur.
2: Clemens Peters met het NOS Journaal. In Haarlem is een man aangehouden die geprobeerd zou hebben om in een brandweerkazerne in te breken. Dat was in maart van dit jaar in Sparendam. Er was een raam vernield en er werd bloed gevonden. Na een DNA-match kon de man van 21 worden aangehouden. Sinds oktober vorig jaar wordt er voortdurend ingebroken in brandweerkazernes door heel Nederland. In 2026 gaat het nu al om 60 zaken. En daarbij lijken vooral dure gereedschappen het doelwit. De politie onderzoekt of de aangehouden verdachte bij meerdere inbraken betrokken is. In het water bij het Amsterdamse Amstelpark is een lichaam aangetroffen. Voorbijgangers ontdekten het lichaam eerder vanochtend. Het gebied wordt door de politie onderzocht. Vorig jaar werden 20 lichamen gevonden in Amsterdamse wateren. Ze kwamen om het leven door verdrinking, een misdrijf, zelfdoding of een ongeluk. Schiphol en de beveiligingsbedrijven op de luchthaven zijn nog niet ingegaan op de eisen van de vakbonden CNV en FNV. Een uur geleden verliep het ultimatum dat de bonden

0: hadden gesteld vanwege de werkdruk en de werkomstandigheden van beveiligers. In het voorjaar ging Schiphol van 5 naar 3 beveiligingsbedrijven. Veel medewerkers moesten dus noodgedwongen overstappen naar een andere werkgever. Volgens de vakbonden hebben de beveiligers daar veel last van. Nu de deadline van de bonden niet is gehaald, komen er acties. Volgens de CNV zal dat niet meteen vanmiddag zijn, wel op een later tijdstip. In het zuiden van Brazilië zijn zeker 21 mensen omgekomen bij een busongeluk. 4 mensen raakten gewond. De bus en een vrachtwagen botsten frontaal op elkaar. De meeste slachtoffers zaten in de bus. Ook de chauffeur kwam om het leven. De oorzaak van het ongeluk in Brazilië is nog niet bekend. Het weer, er trekken buien over het land. Vanmiddag vooral nog regen in het zuiden. In het noorden kan de zon doorbreken. Het wordt tussen de 19 en 21 graden. Morgen opnieuw regenbuien en af en toe zon. Het wordt ook dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Service monteur van Expert.
2: Oh, hallo.
3: Topkwaliteit en service gaan bij Expert Horst hand in hand. Want onze 10 gecertificeerde monteurs staan altijd voor je klaar. Kom gerust eens binnen in onze winkel of kijk op expert.nl voor concurrerende prijzen met lokale service.
1: Zo, klaar is Kees.
2: Oh, dat was snel.
4: Ze zijn er weer, de blauwe bessen. Vol liefde geteeld door medewerkers van Blauwe Bessenland. Heerlijke verse bessen, supergezond en erg lekker. Bezoek onze winkel vol met blauwe bessenproducten of maak er een leuk dagje uit van. Neem je eigen emmer mee en pluk de bessen zelf. Informeer ook eens naar onze rondleiding op de bessenvelden. Kinderen kunnen in Blauwe Bessenland vrij en veilig spelen. Blauwe Bessenland ligt aan de rand van de Mariapeel, Dorperpeelweg 1 in Amerika. Kijk voor meer informatie op blauwebessenland.nl.

0: gebeurt tussen dinsdag 1 september en zondag 6 september. Dan wordt de snelweg om 9 uur 's avonds gesloten en gaat die om 6 uur 's ochtends weer open. De werkzaamheden hebben twee redenen. Ze zijn deel van de verbreding van de A2, maar de afsluitingen worden ook gebruikt voor normaal onderhoud. In oktober staat ook weer een meerdaagse volledige afsluiting van de A2 op de agenda. Die hoort bij de verbredingswerkzaamheden. Ondanks alle pogingen het beest te redden, heeft de korenwolf een zeer slecht jaar achter de rug. Het aantal burchten is sterk afgenomen, het zijn er minder dan 200. Mogelijke verklaring daarvoor is het slechte weer in 2024. Jaarlijks worden er dankzij een fokprogramma zo'n 200 uitgezet, maar een groot deel daarvan overleeft het niet. In Koningsbos heeft boer Dree Schreuder een stuk land speciaal ingericht voor de beesten, met niet alleen genoeg eten, maar vooral beschutting.
1: Maar met name dat hij kan bewegen, dat hij zijn leefgebied kan, ja, dat hij door zijn leefgebied kan gaan zonder dat hij door predatoren gepakt wordt. En als je geen dekking hebt, hier vliegen zo 25, 30 buizerds, reigers, vossen zie je ook lopen. Nou, die lusten allemaal wel een hamster, net zo goed als een muis en een rat. Maar als je dan zoiets als hier kunt lange tijd behouden, zeg maar, waar die hamster zeg maar onderin gewoon zijn gang kan gaan en dat die van bovenaf niet gespot wordt, ja, dat is volgens mij het succes achter de hamster.
0: Begin deze eeuw was de korenwolf nagenoeg uitgestorven. Er zijn sinds die tijd tientallen miljoenen uitgegeven voor de redding van de soort. De koningspython die twee weken geleden in Roermond zou zijn ontsnapt is weer terecht. De 90 centimeter lange wurgslang bleek gewoon thuis te zijn. Het dier had zich verstopt achter de badkamermuur van een huis aan de Minderbroedersingel. De slang komt van nature voor in West-Afrika en wordt vaker als huisdier gehouden. En een Venlose businessclub heeft een Lego-versie van het Venlose stadhuis laten bouwen. Er zijn twee versies van het monumentale pand, eentje met 1250 steentjes en een veel grotere met bijna 5900 steentjes. Ze worden allebei in beperkte oplagen verkocht, een deel van de opbrengst gaat naar een goed doel. Het weer, vooral vanmiddag en vanavond regen en vooral in het zuiden. Tijdens droge periodes met wat zon wordt het maximaal 21 graden bij matige wind. Vanavond opklaringen en minder wind.
2: Het weerbericht met Lei Spreeuwenberg.
3: Vanmorgen overheerste de bewolking. Er waren ook enkele opklaringen en op enkele plaatsen is een bui gevallen. Maar er waren ook lange droge perioden. Om 12 uur schommelde de temperatuur in onze regio zo rond de 19 graden. Vanmiddag verandert er weinig aan het weerbeeld. Er zijn wolkenvelden, afgewisseld door opklaringen. Bij voldoende zon halen we een maximum temperatuur van zo'n 21 graden. Later in de middag richting de avond zou er wel enige tijd regen kunnen vallen. Er staat bij dit alles een matige wind uit een west-zuidwestelijke richting.
4: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. In Haarlem is een man van 21 aangehouden die geprobeerd zou hebben om in een brandweerkazerne in Sparendam in te breken. Onderzocht wordt of die ook betrokken is bij de tientallen overige inbraken in brandweerkazernes van het afgelopen jaar. Schiphol en de beveiligingsbedrijven op de luchthaven zijn nog niet ingegaan op de eisen van de vakbonden FNV en CNV. Zojuist verliep het ultimatum dat de bonden hadden gesteld vanwege de werkdruk en de werkomstandigheden van beveiligers. De Australische tennisser Nick Kyrgios is geschorst vanwege cocaïnegebruik. De 31-jarige Kyrgios verloor in 2022 de Wimbledon-finale van Novak Djokovic. Het weer vanmiddag vooral nog regen in het zuiden. In het noorden kan de zon doorbreken. Morgen weer regenbuien en af en toe zon. En het wordt dan net als vandaag een graad of 20.
5: Drankje, hapje, barbecue, vakantie. Genieten in het bos of op het strand. Okay. Omroep Borst aan de Maas. Hier is het altijd gezellig. En grappig.

0: Blijf verbonden. Kijk, luister en reageer via Omroep Horst aan de Maas online.
1: Drisse Recycling aan de Hamweg is het adres voor al uw grof vuil. Bouwpuin en houtafval, groen en tuinafval, grond, glas of plastic en nog veel meer. Tevens kunt u bij ons terecht voor diverse soorten zand, teelaarde en gebroken puin. Meer weten? Kijk dan op onze website drissehorst.nl.
2: Lumar Verhuur, gevestigd in Horst en Weert, is uw partner voor de verhuur van alle soorten bouw- en tuinmachines. Hoogwerkers tot ruim 43 meter en alle materialen voor uw evenement van groot tot klein. Lumar Verhuur, verhuurt het van A tot Z. www.lumar.nl.
1: Drisse Recycling, tevens grondverzet en sloopwerkzaamheden voor bedrijven en particulieren. Kijk voor meer informatie op drissehorst.nl.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 2 uur.
3: Clemens Peters met het NOS-journaal. In Assen zijn straten afgesloten door actievoerende boeren. Ze gaan vandaag langs alle gemeentehuizen in Drenthe om steun te vragen tegen de stikstofplannen van het kabinet. Meerdere gemeenten, waaronder Emmen, Hogeveen en Meppel, hebben aangegeven de brief van de boeren niet te zullen ondertekenen. Op meerdere plekken in de provincie zijn boeren met trekkers op pad. In totaal gaat het om ruim 500 actievoerders. In het zuiden van Brazilië zijn zeker 23 mensen omgekomen bij een busongeluk. 4 mensen raakten gewond. Een vrachtwagen botste frontaal op de bus van een gezondheidsdienst. In de bus zaten patiënten die onderweg waren naar verschillende ziekenhuizen. De meeste slachtoffers zaten in de bus. Maar ook de bestuurders van beide voertuigen zijn omgekomen. Jaarlijks worden 25 tot 50 miljoen blikjes illegaal geïmporteerd en zonder statiegeld verkocht. Dat blijkt uit onderzoek van 1Vandaag. De blikjes worden verkocht via websites en maaltijdbezorgers. De import van deze blikjes is verboden, maar de koop en verkoop niet. De vaak goedkopere blikjes fris en alcohol maken een belangrijk deel uit van de omzet van restaurants en webshops. En ook verdienen criminelen flink aan de miljoenenhandel, blijkt uit onderzoek. In het water bij het Amsterdamse Amstelpark is een lichaam aangetroffen. Duikers van de politie halen het uit het water. En daarna volgt onderzoek naar de identiteit en de doodsoorzaak. Voorbijgangers ontdekten het lichaam eerder vanochtend. Vorig jaar werden in totaal 20 lichamen gevonden in Amsterdamse wateren. Ze kwamen om het leven door verdrinking, een misdrijf, zelfdoding of een ongeluk. Het weer, later vanmiddag vooral nog regen in het zuiden. In het noorden kan de zon doorbreken.

0: weken. Het is tussen de 19 en 21 graden. Morgen opnieuw regenbuien en af en toe zon. Het wordt dan ook, net als vandaag, een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Henk Bovee Horst BV is al meer dan 50 jaar uw vertrouwde adres voor volledige renovatie van uw keuken, badkamer of toilet. Vanaf de demontage tot en met de inbedrijfstelling. Loodgieter, keukenmonteur, verwarming, elektra en tegels. Alles doen wij met onze ervaren eigen medewerkers. Dus op naar Henk Bovee Horst BV aan de Handelstraat 13 te Horst. Kijk ook op www.bovee.nl en Facebook.
2: Ben jij toe aan een upgrade? Bij Bram Wanten Tegel en Natuursteenwerken maken we van elke tegelklus een meesterwerk. Van wandtegels tot volledige badkamers. Onze vakmannen zorgen dat jij nergens naar om hoeft te kijken en zorgeloos kunt genieten van het eindresultaat. Van ambachtelijke traditionele tot moderne duurzame vloeren. Of het nou gaat om het betegelen van een terrasvloer, badkamer of toilet. Kijk snel op bramwanten.nl voor vakmannen waar je op kunt bouwen.
3: Blijf verbonden. Kijk, luister en reageer via Omroep Horst aan de Maas online.

0: hoofdpunt uit het Limburgse nieuws. De A2 gaat begin september weer 5 nachten dicht voor werkzaamheden tussen Urmond en Born. In oktober staat weer een meerdaagse volledige afsluiting op het programma. Het aantal korenwolfburchten is nog maar 200. Het bedreigde knaagdier heeft een bijzonder slecht jaar achter de rug. En de sinds begin deze maand in Roermond vermiste koningspython is nooit weg geweest. De 90 centimeter lange wurgslang zat achter de badkamermuur van de eigenaar.
1: Een zomer om nooit te vergeten.
2: Middagvitaminen.

0: Middagvitamine. Muziek die werkt. Elke werkdag non-stop.
1: Al sinds jaar en dag staan wij voor service en kwaliteit.
2: En daar is helemaal niks aan veranderd. Kom het zelf ervaren en ontdek alles wat Interchalet jou te bieden heeft aan afslag 11 in Horst. Onze medewerkers stellen graag hun kennis en expertise ter beschikking aan jou. Interchalet Horst. Alles voor in en om het huis.
3: Op zoek naar vakmanschap, betrouwbaarheid en duurzame oplossingen voor jouw bouwproject? Kies dan voor Mark van Lier Aannemersbedrijf uit Kronenberg. Met jarenlange ervaring en een toegewijd team zorgen wij voor kwaliteit en tevredenheid bij elke nieuwbouw, aanbouw, verbouw of renovatieproject. Wij denken graag met je mee. Mark van Lier Aannemersbedrijf. Vertrouwd bouwen aan kwaliteit.
2: Is uw woning toe aan iets nieuws? Onze experts helpen u graag met het kiezen van verf of behang. Interchalet Horst. Alles voor in en om het huis.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 3:00.
4: Clemens Peters met het NOS Journaal. De ontslagen Oekraïense minister van Defensie, Fedorov, wil nieuwe verkiezingen. Hij wil niet wachten tot de oorlog met Rusland voorbij is. Volgens Fedorov zit Oekraïne in een bestuurlijke crisis en moet het democratisch proces volledig worden hersteld. Verkiezingen kunnen nu niet in Oekraïne, aangezien de staat van beleggeld sinds Rusland Oekraïne binnenviel. Fedorov werd onlangs ontslagen door president Zelensky zonder dat die zei waarom. Op de uitspraken van Fedorov heeft de president nog niet gereageerd. In het zuiden van Brazilië zijn zeker 23 mensen omgekomen bij een busongeluk. 4 mensen raakten gewond. Een vrachtwagen botste frontaal op een bus van een gezondheidsdienst. In de bus zaten patiënten die onderweg waren naar verschillende ziekenhuizen. De meeste slachtoffers zaten in de bus, maar ook de bestuurders van beide voertuigen zijn omgekomen. Jaarlijks worden 25 tot 50 miljoen blikjes illegaal geïmporteerd en zonder statiegeld verkocht. Blijkt uit onderzoek van 1Vandaag. Deze blikjes worden verkocht via websites en maaltijdbezorgers. De import van deze blikjes is verboden, maar de koop en verkoop niet. De vaak goedkopere blikjes fris en alcohol maken een belangrijk deel uit van de omzet van restaurants en webshops. En ook verdienen criminelen flink aan de miljoenenhandel, blijkt uit onderzoek. In Assen zijn straten afgesloten door actievoerende boeren. Ze gaan langs alle gemeentehuizen in Drenthe om steun te vragen tegen de stikstofplannen van het kabinet. Een aantal gemeenten, waaronder Emmen, Hogeveen en Meppel, heeft gezegd de brief van de boeren niet te ondertekenen. Op meerdere plekken in de provincie zijn boeren met trekkers op pad. In totaal gaat het om ruim 500 actievoerders. Het weer, buien trekken over het land, maar later vanmiddag vooral nog regen in het zuiden. In het noorden kan dan de zon doorbreken. Het is tussen de 19 en 21 graden. Morgen opnieuw regenbuien en af en toe zon. Het wordt dan, net als vandaag, een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
5: Ze zijn er weer, de blauwe bessen. Vol liefde geteeld door medewerkers van Blauwe Bessenland. Heerlijke verse bessen. Supergezond en erg lekker. Bezoek onze winkel vol met Blauwe Bessenproducten of maak er een leuk dagje uit van. Neem je eigen emmer mee en pluk de bessen zelf. Informeer ook eens naar

Bessenvelden. Kinderen kunnen in Blauwe Bessenland vrij en veilig spelen. Blauwe Bessenland ligt aan de rand van de Mariapeel. Dorperpeelweg 1 in Amerika. Kijk voor meer informatie op blauwebessenland.nl.

Redemption of the Groove.

0: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. De verbreding van de A2 tussen Roermond en Kelpen wordt 43 miljoen duurder dan gedacht. De verbreding zou de weg veiliger moeten maken. De A2 gaat begin september weer 5 nachten dicht voor werkzaamheden tussen Urmond en Born. In oktober staat ook weer een meerdaagse volledige afsluiting op het programma. En het aantal korenwolfburchten is nog maar 200. Het bedreigde knaagdier heeft een bijzonder slecht jaar achter de rug.
1: Een zomer om nooit te vergeten.
2: Middagvitaminen.

Omroep Horst aan de Maas is ook op Facebook actief. Volg ons op Facebook en blijf zo als eerste op de hoogte van het laatste nieuws uit Noord-Limburg.

0: Heb je een uitzending gemist? Geen probleem. Luister al onze uitzendingen terug op omroephorstaandemaas.nl.
1: Lumar Verhuur, gevestigd in Horst en Weert, is uw partner voor de verhuur van alle soorten bouw- en tuinmachines. Hoogwerkers tot ruim 43 meter en alle materialen voor uw evenement van groot tot klein. Lumar Verhuur, verhuurt het van A tot Z. www.lumar.nl.
2: Start tot finish is Vakgarage Maasos de plek voor jouw auto. Reparatie, onderhoud, verkoop en schadeherstel allemaal onder één dak. En we doen nog meer. Benieuwd naar onze services? Kijk op vakgaragemaashorst.nl of kom langs op de Sint-Janstraat 32 in Metrik. Vakgarage Maashorst, het beste voor jouw auto.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 4 uur.
3: Clemens Peters met het NOS Journaal. Verschillende ministers in België waren al maanden op de hoogte van het grote risico op bosbranden. Een rapport dat is gemaakt door het Belgian Wildfire Network wijst ook op een gebrek aan capaciteit om natuurbranden in België te blussen, vooral vanuit de lucht. En ook is er geen uniforme aanpak. De brand in de Ardennen is inmiddels ingedamd, maar nog niet onder controle. België kreeg de afgelopen dagen hulp van brandweerlieden en blusvliegtuigen uit onder meer Nederland en Zweden. De Belgische minister van Binnenlandse Zaken heeft gezegd dat die steun blijft zolang als nodig is. De Noordzee was nog nooit zo warm, meldt het KNMI. Afgelopen weekend was het zeewater 21,5 graad. Dat is een tiende graad warmer dan het oude record van 8 jaar geleden. Het nieuwe record werd gemeten bij lichteiland Goeree. Dat is een platform 30 kilometer uit de kust van Hoek van Holland. Het KNMI schrijft het nieuwe record toe aan klimaatverandering in combinatie met hoge drukgebieden met veel zon en weinig wind. In het zuiden van Brazilië zijn zeker 23 mensen omgekomen bij een busongeluk. 4 mensen raakten gewond. Een vrachtwagen botste frontaal op de bus van een gezondheidsdienst. In die bus zaten patiënten die onderweg waren naar verschillende ziekenhuizen. De meeste slachtoffers zaten in de bus, maar ook de bestuurders van beide voertuigen zijn omgekomen. Elk jaar worden 25 tot 50 miljoen blikjes illegaal geïmporteerd en daarna zonder statiegeld verkocht, blijkt uit onderzoek van 1Vandaag. De blikjes worden verkocht via websites en maaltijdbezorgers. De import is verboden, maar de koop en de verkoop niet. De vaak goedkopere blikjes fris en alcohol maken een belangrijk deel uit van de omzet van restaurants en webshops. Het weer verspreidt over het land buien, verder bewolkt. Alleen in het noordwesten kan de zon af en toe doorbreken. Het is ongeveer 19 graden. Vanavond droog en vannacht koelt het af naar zo'n 15 graden. Morgen begint in het noorden en in Zeeland met felle buien. Later is er overal regen. Het wordt dan tussen de 17 en 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Service monteur van Expert.
5: Oh, hallo.
6: Topkwaliteit en service gaan bij Expert Horst hand in hand. Want onze 10 gecertificeerde monteurs staan altijd voor je klaar. Kom gerust eens binnen in onze winkel of kijk op expert.nl voor concurrerende prijzen met lokale service.
4: Zo, klaar is Kees.
5: Oh, dat was snel.
7: Druk- en printwerk, reclame of een op maat gemaakte website met hosting nodig? Met de bouwblokken van Bloxmedia maak je je boodschap sterk. Kijk voor meer informatie op bloxmedia.nl of bel 077 464 2165. Laten we samen bouwen aan jouw succes.
0: Bekijk nieuws, lokale verhalen en programma's.

De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. De verbreding van de A2 tussen Roermond en Kelpen wordt 43 miljoen duurder dan gedacht. De verbreding zou de weg veiliger moeten maken. De A2 gaat begin september weer 5 nachten dicht voor werkzaamheden tussen Urmond en Born. In oktober staat ook weer een meerdaagse volledige afsluiting op het programma.

0: En het aantal korenwolfburchten is nog maar 200. Het bedreigde knaagdier heeft een bijzonder slecht jaar achter de rug.
1: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De Noordzee was nog nooit zo warm, meldt het KNMI. De afgelopen weekend was het zeewater 21,5 graad. 1/10 graad warmer dan het oude record van 8 jaar geleden. In het zuiden van Brazilië zijn zeker 23 mensen omgekomen toen een vrachtwagen frontaal op een bus van een gezondheidsdienst botste. De meeste slachtoffers zaten in de bus. Boeren in Drenthe voeren met trekkers actie tegen de stikstofplannen van het kabinet. Ze proberen alle Drentse gemeenten achter hun protest te krijgen. Het weer vanavond droog en vannacht koelt het af naar zo'n 15 graden. Morgen is het regenachtig bij 17 tot 22 graden.
2: Een zomer om nooit te vergeten.
3: Middagvitaminen.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

0: de grootste hit. En nog veel meer. Jouw dagelijkse portie middagvitamine.
1: Ben jij toe aan een upgrade? Bij Bram Wanten Tegel en Natuursteenwerken maken we van elke tegelklus een meesterwerk. Van wandtegels tot volledige badkamers. Onze vakmannen zorgen dat jij nergens naar om hoeft te kijken en zorgeloos kunt genieten van het eindresultaat. Van ambachtelijke traditionele tot moderne duurzame vloeren. Of het nou gaat om het betegelen van een terrasvloer, badkamer of toilet. Kijk snel op bramwanten.nl voor vakmannen waar je op kunt bouwen.
2: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 5 uur.
3: Dorald Megens met het NOS-journaal. Spanje gaat met spoed 500 meisjes uit Ceuta naar het vasteland halen. Het zijn minderjarigen die vorige maand vanuit Marokko naar de exclave zijn gezwommen, samen met 70.000 anderen. De meeste daarvan keerden later terug naar Marokko, maar er zijn nog duizenden migranten in Ceuta. Een groot deel daarvan is minderjarig. In de exclave zijn voor die groep maar 90 opvangplaatsen. Merendeel slaapt daarom buiten op straat. De meisjes vormen volgens Spanje een kwetsbare groep. Ze lopen een groot risico te worden aangerand of verkracht. NS ziet af van het plan om tassen op een lege zitplaats te verbieden. In plaats daarvan worden de huisregels in de trein aangepast. Reizigers krijgen bij drukte het verzoek om hun bagage op schoot te nemen. NS past het tassenplan aan op advies van het Landelijk Overleg Consumentenbelangen Openbaar Vervoer. Volgens dat overlegorgaan ging een verbod te ver. Het Israëlische leger laat onderzoek doen naar de dood van Palestijnen en hulpverleners in Gaza. De militaire politie gaat bekijken of er sprake was van schendingen van het oorlogsrecht. Begin 2024 werd de auto waarin de 5-jarige Hind Rajab met haar familie zat beschoten door een tank. Zij overleefde de eerste aanval en vroeg telefonisch om hulpverleners die bij een reddingspoging ook werden gedood. Bij een ander incident in 2025 werden 15 reddingswerkers gedood door het Israëlische leger toen ze in een konvooi reden. In Kroatië is een verdachte gearresteerd in het Nord Stream onderzoek. Hij zou als duiker betrokken zijn bij de aanslag op de gaspijpleiding. 4 jaar geleden maakten explosies in de Oostzee de belangrijke Nord Stream-pijpleiding voor Russisch gas onklaar. Eerder werd al een verdachte opgepakt in Polen. Het weer in het noorden nog af en toe zon, in het zuiden bewolkt en regenachtig. Het is een graad of 20. Vanavond en vannacht opklaringen. Aan de kust wel kans op buien, mogelijk met onweer. Morgen ook in de rest van het land buien en dan wordt het maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Ze zijn er weer, de blauwe bessen. Vol liefde geteeld door medewerkers van Blauwe Bessenland. Heerlijke verse bessen, supergezond en erg lekker. Bezoek onze winkel vol met blauwe bessenproducten of maak er een leuk dagje uit van. Neem je eigen emmer mee en pluk de bessen zelf. Informeer ook eens naar onze rondleiding op de bessenvelden. Kinderen kunnen in Blauwe Bessenland vrij en veilig spelen. Blauwe Bessenland ligt aan de rand van de Mariapeel, Dorperpeelweg 1 in Amerika. Kijk voor meer informatie op blauwebessenland.nl.
4: Hoi Lisa, hoe gaat het? Kom erin.
5: Hey Sanne, nieuwe tegels in de gang?
4: Ja, en ook in de keuken en in de woonkamer. En omdat we toch bezig waren, hebben we het toilet ook vernieuwd.
5: Sanne, heeft Jesse dat allemaal zelf gedaan?
4: Nee hoor, we zijn naar Henk Bovee Horst gegaan. Hebben daar de tegels en het sanitair uitgezocht. En we kregen de uitvoeringsdatum meteen mee.
5: Duur?
4: Nee hoor, we hadden op meer gerekend. Maar dat hebben we natuurlijk niet gezegd.
6: Dus, nieuwe tegelvloeren voor uw hele huis? Henk Bovee Horst, aan de Handelstraat 13 te Horst. Regelt het van A tot Z. Zie ook bovee.nl of Facebook.

dat is ook een stukje nostalgie. Daarvoor gaan we nou even een klein stukje terug in de tijd. Toen er nog geen douches en volautomatische wasmachines waren, toen kende een moeder in feite twee wasdagen. Zaterdags de hele week kinder en s'maandags de klier die ze een week lang aan had. Maar het was in de schone tijd.

0: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. De verbreding van de A2 tussen Roermond en Kelpen wordt 43 miljoen duurder dan gedacht. De verbreding zou de weg veiliger moeten maken. De A2 gaat begin september weer 5 nachten dicht voor werkzaamheden tussen Urmond en Born. In oktober staat ook weer een meerdaagse volledige afsluiting op het programma. En het aantal korenwolfburchten is nog maar 200. Het bedreigde knaagdier heeft een bijzonder slecht jaar achter de rug.
1: Het weerbericht met Lei Spreeuwenberg.
2: Vanmiddag was er een afwisseling van wolkenvelden opgelaten. Er vielen enkele buien, maar er waren ook lange droge perioden. De maximumtemperatuur is blijven steken op zo'n 20, lokaal 21 graden. Bij een matige west-zuidwestenwind. Komende avond en nacht zijn er opgelaten afgewisseld door wolkenvelden. Blijft op de meeste plaatsen droog. Het koelt af naar zo'n 14 graden als minimumtemperatuur. Donderdag overdag zijn er zonnige perioden afgewisseld door wolkenvelden en stapelwolken. Het blijft overdag grotendeels droog, maar in de namiddag en avond kunnen er wel enkele regen- of onweersbuien overtrekken. Het wordt maximaal zo'n 24 à 25 graden.
3: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Van de duizenden minderjarige migranten die vorige maand van Marokko naar de exclave Ceuta zwommen, gaat Spanje 500 meisjes naar het vasteland halen. In Ceuta zijn maar 90 opvangplaatsen voor minderjarigen. Het merendeel slaapt daarom in de open lucht. De Noordzee wordt steeds warmer, zegt het KNMI. Afgelopen weekend was het zeewater 21,5 graad. Een tiende graad warmer dan het vorige record uit augustus 2018. NS ziet af van het plan om tassen op een lege zitplaats te verbieden. In plaats daarvan worden de huisregels aangepast. Reizigers krijgen bij drukte het verzoek om hun bagage op schoot te nemen. Het weer, vanavond klaart het op. Alleen aan de kust zijn buien mogelijk. Misschien met onweer. Morgen is het regenachtig bij 21 graden.
1: Het is zomer.
4: Omroep Horst aan de Maas

0: Praat mee, kijk mee en luister via omroephorstaandemaas.nl. Omroephorstaandemaas.nl en onze socials.
1: Lumar Verhuur, gevestigd in Horst en Weert, is uw partner voor de verhuur van alle soorten bouw- en tuinmachines. Hoogwerkers tot ruim 43 meter en alle materialen voor uw evenement van groot tot klein. Lumar Verhuur, verhuurt het van A tot Z. www.lumar.nl.
2: Op zoek naar vakmanschap, betrouwbaarheid en duurzame oplossingen voor jouw bouwproject? Kies dan voor Mark van Lier Aannemersbedrijf uit Kronenberg. Met jarenlange ervaring en een toegewijd team zorgen wij voor kwaliteit en tevredenheid bij elke nieuwbouw, aanbouw, verbouw of renovatieproject. Wij denken graag met je mee. Mark van Lier Aannemersbedrijf. Vertrouwd bouwen aan kwaliteit.

0: Al sinds jaar en dag staan wij voor service en kwaliteit.
1: En daar is helemaal niks aan veranderd. Kom het zelf ervaren en ontdek alles wat Intersalite jou te bieden heeft aan afslag 11 in Horst. Onze medewerkers stellen graag hun kennis en expertise ter beschikking aan jou. Intersalite Horst. Alles voor in en om het huis.
2: Wil je lokaal opvallen? Adverteer bij Omroep Horst aan de Maas. Mail reclame@omroephorstaandemaas.nl.
1: Ook voor al uw bouwmaterialen bent u bij ons aan het juiste adres. Intersalite Horst. Alles voor in en om het huis.
2: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Via de ether, DAB Plus of online. Hier is het nieuws van 6 uur.
3: Dorald Megens met het NOS-journaal. Spanje gaat met spoed 500 meisjes uit Ceuta naar het vasteland halen. Het zijn minderjarigen die vorige maand vanuit Marokko naar de exclave zijn gezwommen, samen met 70.000 anderen. De meeste daarvan keerden later terug naar Marokko, maar er zijn nog altijd duizenden migranten in Ceuta. Een groot deel daarvan is minderjarig. In de exclave zijn voor die groep maar 90 opvangplaatsen. Het merendeel slaapt daarom buiten op straat. De meisjes vormen volgens Spanje een kwetsbare groep. Ze lopen een groot risico te worden aangerand of verkracht. Het Israëlische leger laat onderzoek doen naar de dood van Palestijnen en hulpverleners in Gaza. De militaire politie gaat bekijken of er sprake was van schendingen van het oorlogsrecht. Begin 2024 werd een auto waarin de 5-jarige Hind Rajab met haar familie zat beschoten door een tank. Ze overleefde de eerste aanval en vroeg telefonisch om hulpverleners die bij de reddingspoging ook werden gedood. Bij een ander incident, 2025, werden 15 reddingswerkers gedood door het leger toen ze in een konvooi reden. De ontslagen Oekraïense minister van Defensie, Fedorov, wil nieuwe verkiezingen en wil niet wachten tot de oorlog voorbij is. Verkiezingen kunnen nu volgens de Oekraïense grondwet niet, omdat sinds het begin van de oorlog de staat van beleg geldt. Fedorov werd ontslagen door president Zelensky. Het is niet duidelijk waarom. NS ziet af van het plan om tassen op een lege zitplaats te verbieden. In plaats daarvan worden de huisregels in de trein aangepast. Reizigers krijgen bij drukte het verzoek om hun bagage op schoot te nemen. NS past het tassenplan aan op advies van het Landelijk Overleg Consumentenbelang en Openbaar Vervoer. Volgens dat overlegorgaan ging een verbod te ver. Het weer: in het noorden nog af en toe zon, in het zuiden bewolkt en regenachtig. Een graad of 20 is het. Vanavond en vannacht opklaringen, aan de kust wel kans op buien, mogelijk met onweer. En morgen ook in de rest van het land buien, dan wordt het maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Het Openbaar Ministerie wil 6 jaar cel voor een 26-jarige Roermondenaar. Die verdiende tienduizenden euro's met 20 gevallen van bankhelpdeskfraude. De verbreding van de N280 tussen Roermond en de A2 bij Kelpen wordt 43 miljoen duurder dan gedacht. De verbreding zou de weg veiliger moeten maken. En het aantal korenwolfburgten in Limburg is minder dan 200. Het bedreigde knaagdier heeft een bijzonder slecht jaar achter de rug.
1: Het weerbericht met Lei Spreeuwenberg.
2: Vanmiddag was er een afwisseling van wolkenvelden opgelaten. Er vielen enkele buien, maar er waren ook lange droge perioden. De maximumtemperatuur is blijven steken op zo'n 20, lokaal 21 graden. Bij een matige west-zuidwestenwind. Komende avond en nacht zijn er opklaringen of gewisselde wolkenvelden. Blijft op de meeste plaatsen droog. Het koelt af naar zo'n 14 graden als minimumtemperatuur. Donderdag overdag zijn er zonnige perioden afgewisseld door wolkenvelden en stapelwolken. Het blijft overdag grotendeels droog, maar in de namiddag en avond kunnen er wel enkele regen- of onweersbuien overtrekken. Het wordt maximaal zo'n 24 à 25 graden.
3: Goedenavond, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Van de duizenden minderjarige migranten die vorige maand van Marokko naar de exclave Ceuta zwommen, gaat Spanje 500 meisjes naar het vasteland halen. In Ceuta zijn maar 90 opvangplaatsen.

0: plaatsen voor minderjarigen. Merendeel slaapt daarom in de open lucht. Het Israëlische leger doet zelf onderzoek naar mogelijke oorlogsmisdaden in Gaza. Het gaat om twee gebeurtenissen in 2024 en vorig jaar, waarbij Palestijnen en hulpverleners om het leven kwamen. De Noordzee wordt steeds warmer, zegt het KNMI. Afgelopen weekend was het zeewater 21,5 graad, een tiende graad warmer dan het vorige record uit augustus 2018. Het weer, vanavond klaart het op, alleen aan de kust zijn buien mogelijk. Morgen is het regenachtig bij 21 graden.
1: Wauw! Wat een zomer! Omroep Horst aan de Maas.

0: Blijf verbonden. Kijk, luister en reageer via Omroep Horst aan de Maas online.
1: Drisse Recycling aan de Hamweg is het adres voor al uw grof vuil. Bouwpuin en houtafval, groen en tuinafval, grond, glas of plastic en nog veel meer. Tevens kunt u bij ons terecht voor diverse soorten zand, teelaarde en gebroken puin. Meer weten? Kijk dan op onze website drissehorst.nl.

0: Driessen Recycling, tevens grondverzet en sloopwerkzaamheden voor bedrijven en particulieren. Kijk voor meer informatie op driessenhorst.nl.
1: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 7 uur.
2: Dorald Megens met het NOS-journaal. Bestuurders van tractoren op de snelweg worden strafrechtelijk vervolgd. En datzelfde geldt wanneer kentekens zijn afgeplakt. Met die richtlijn komt het Openbaar Ministerie nadat vorige week onduidelijkheid was ontstaan tijdens een boerenprotest in Den Bosch. Trekkers op de snelweg veroorzaakten toen een file waarin de start daarvan een dodelijk ongeluk gebeurde. Het OM wil dat er gehandhaafd wordt als trekkers op de snelweg rijden, mag alleen als het vooraf is aangevraagd en de burgemeester heeft toestemming gegeven. De ontslagen Oekraïense minister van Defensie, Fedorov, wil nieuwe verkiezingen en wil niet wachten tot de oorlog voorbij is. De gevolgen voor Zelensky zijn nog onduidelijk, zegt verslaggever Gert-Jan Dennekamp.
3: Hij is niet de meest populaire politicus in het land, maar over de jaren heen blijft hij een beetje op hetzelfde niveau staan. En ook deze laatste affaire heeft in de laatste opiniepeilingen nog niet heel veel schade gedaan aan Zelensky. Dus ik denk dat hij een beetje in een hoekje blijft zitten en afwacht hoe dit afloopt.
2: Verkiezingen in Oekraïne zijn volgens de grondwet niet mogelijk in een tijd van oorlog. Middenvelder Tijani Reinders maakt de overstap van Manchester City naar het Saoedische Al-Qadsiyah. Voetballer is na Crescencio Somerville de tweede Oranje International die deze zomer de overstap naar Saoedi-Arabië maakt. De Saoediërs zouden voor de 28-jarige Reinders 61 miljoen euro betalen. Olympisch kampioene Sifan Hassan loopt op 1 november de marathon van New York. De 33-jarige atlete wil revanche na haar tegenvallende zesde plaats vorig jaar in de Amerikaanse stad.
4: Vorig jaar was gewoon echt de dagen van vorig jaar was niet mijn dag. Ik heb het gewoon lastig gehad en het is moeilijk voor mij. Dit jaar wil ik zien hoe kan ik beter doen, weet je.
2: Afgelopen april meldde Hassan zich nog af voor de marathon van Londen vanwege een Achillespeesblessure, maar ze is nu weer fit genoeg. Het weer vanavond en vannacht, opklaringen, maar ook nog een bui bij een graad of 14. Morgen buien met onweer, ook wat zon, dan wordt het 20 of 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Start tot finish is Vakgarage Maasos de plek voor jouw auto. Reparatie, onderhoud, verkoop en schadeherstel, allemaal onder één dak. En we doen nog meer. Benieuwd naar onze services? Kijk op vakgaragemaashorst.nl of kom langs op de Sint-Jansstraat 32 in Metrik. Vakgarage Maashorst, het beste voor jouw auto.
5: Servicemonteur van Expert.
6: Oh, hallo.
7: Topkwaliteit en service gaan bij Expert Horst hand in hand. Want onze 10 gecertificeerde monteurs staan altijd voor je klaar. Kom gerust eens binnen in onze winkel of kijk op expert.nl voor concurrerende prijzen met lokale service.
5: Zo, klaar is Kees.
6: Oh, dat was snel.
8: Live. Vanuit het gasthuis zijn hier je muzikale vrienden, Mini en Roel. Welkom bij Podium.

0: Yes, yes, yes. En hele goeienavond, beste luisteraars. Leuk dat je wel luistert. Heer editie 337. Live nu het gastenhoes midden in Oors. Zitten we toch wel met heel ander weer dan de laatste paar maanden. Ja, we kunnen het niet meer voorstellen. Maar er vult regen, mensen. Er vult regen. En hoeveel ook. Ik heb zelfs vandaag een privéchauffeur. Want onze mini was zo aardig om je even toe op te halen. Zodat ik lekker druk hier achter het mengpaneel zit. En dan zal ik maar gelijk aankondigen. Niet alleen de leukste sidekick ter wereld. Maar ook gewoon een hele goeie privéchauffeur heb ik voor erbij. Onze eigen mini Erik van de Munnikhof. Alles mini Erik. Goedenavond, jong.
1: Ja, goedenavond.
0: Ja, goedenavond.
1: Ja, ja. Ja. Je kunt er niet in met weer. En nee, ook de privéchauffeur, maar het is regenachtig. We zien het helemaal gewend. Het is nog gewoon eigenlijk midden zomer, maar ja, het regent toch best hard. En ja, heel eerlijk gezegd, het mag ook wel even.
0: Ja, qua natuur is het heerlijk. Ja, ja, ja. En qua platen is er ook heel veel over gemaakt. We gaan niet gans oren alleen maar regen dingen draaien. Want met rain en zo'n ding allemaal. Dat hebben we
1: al gekund, maar dat gewoon niet.
0: Ja, maar dat is leuker als de zon schijnt. Met zon en zo, dat is leuker. Dus nou is het gelijk wat het warme weer. Maar desalniettemin hebben we al een heel leuk urke podium voor het klooster, beste luisteraars. We hebben van alles wat we gaan bespreken. We gaan nog heel even een uitstapje maken. We gaan vandaag zelfs wat weggeven. Mogen we mini, dat is ook een unicum. Dus dat is sowieso wel leuk. Maar we begonnen natuurlijk in the dark, zoals het boete ook kiekt. En dat was van de Purple Disco Machine, hè?
1: Jazeker, ja. Een pleitje wat Purple Disco Machine, de Duitse DJ en muziekproducent Tino Smit, heeft gemaakt. En dat deed samen met Sophie and the Giants. En dat is dan weer een Engelse band die is opgericht in Sheffield in 2015. Ja, en in 2020 werkte ze al een keer samen met toch wel de wereld het Hypnotized. En in twee jaar later, in 2022, kwam het nummer In the Dark door achteraan. Ja, wat je net al hoorde. Ik denk wel voor meerdere mensen een bekend geluid, een zeer smakelijke samenwerking. Ja, en de Purple Disco Machine heeft toch wel met grote artiesten samengewerkt. Onder andere Dua Lipa, Kylie Minogue, Lady Gaga. Dus en Sophie and the Giants. Dus best wel wat groot werk op zijn naam staan. Een onderdeel van het grote werk hoorden we net.
0: Ja, heerlijk. We hebben vandaag nog van alles te doen. Ik heb een mini rock and roll. Hebben volgens mij een pletje van over aan de reggae plaat. Hebben we ook.
1: Zeker.
0: Maar we gaan beginnen met wat treurig nieuws. Ja, een paar jaar geleden was al Dusty heel overleden van de band ZZ Top. De legendarische Amerikaanse rockband uit Houston, Texas. 1969 werden ze opgericht. Billy Gibbons, Dusty Hill, toen al overleden waren in 2021. En gisteren is helaas Frank Beard overleden. Frank Beard, de drummer. Frank Beard, ja, degene die juist net geen baard had van de drie, is helaas overleden. 77 jaar geworden en ze waren net alweer aan toeren met Elwood Francis. Alleen Frank Beard kampt toch een tijdje met wat ziekte en helaas is dat gisteren fataal geworden. Nou is eigenlijk 2/3 van de band oorspronkelijk.

0: oorspronkelijke bezetting van ZZ Top overleden. Dus ja, hoe dat verder met de band gaat, hoe en wat, dat weten we niet zeker. Wat we wel kunnen doen, is ook zeker Frank Beard en Dusty Hill eren met een nummer. Begon in 1975, het vierde studioalbum, moet ik zeggen, Fandango, van ZZ Top, met het nummer Tush. En dat nummer is zelfs in 4 minuten geschreven. Tenminste, dat zit Billy Gibbons, de frontman van de band. Snik heet een dag waren het, smiddags in Alabama zaten ze. En hij was wat op zijn gitaar aan het knommelen. En ineens pikte de band het op. En Dusty Hill schreef het zang eronder. En in 4 minuten was dit wereldhitje. En ineens de verschenen, zeg maar.
1: Het hoeft niet altijd lang te duren.
0: Nee, daarom. Touch, ja, Touch is een soort, ja, een beetje slang voor het vrouwenlichaam, het keuntje, om zo maar te zeggen. Maar het is ook een Touch car, een schitterende luxewagen. Dus ze kost op de radio dubbelzinnigheid lekker laten klinken. En daarom is dat misschien ook wel zo'n heel groot nummer geworden. Daar gaan we nu eens voor mee beginnen. Een kleine ode aan Frank Beard en ZZ Top met Touch. Mini, als je het ook maar eens ziet, dan gaan we lekker beginnen.
1: Zeker mee eens.
0: Dan gaan we, beste luisteraars, welkom. Editie 337 van het programma Podium nogmaals. Een hele fijn urke gewend. Samen met ons, daar gaan we. Vamos!

0: We noemen even heerlijk gaas terug met deze gevoelige plaat van Grace Potter, de Amerikaanse singer-songwriter. Ze is al vanaf de Zeros actief in de muziek, al meer dan 20 jaar, maar toch was dat net zo vanzelfsprekend, die doorbraak. Ze is namelijk opgegroeid met een visuele beperking, waardoor ze met één oog wat minder goed ziet. En dat zorgde er in haar jeugdjaren voor dat ze geen blaadmuziek kost leren. En dat was toch wel een buurlijk puntje in de muziek. Daarvoor ruis je toch wel extra moeite om binnen een band te kunnen functioneren en ook door het geaccepteerd te worden. Uiteindelijk is het toch, haar doel is er nog gejaagd en is het gelukt om de muziek in te rollen. Ja, inmiddels heeft ze al 6 studioalbums gemaakt. En aankomende vrijdag komt het nieuwe album, genaamd Trespasser, het 7e album, komt aankomende vrijdag uit. En er zijn nog 3 singles van uitgebracht. Ja, en het nummer wat we net huurden, Belong, is een van die 3 singles. Is tevens ook de albumafsluiter. Een heerlijk gevoelig nummer met een prachtige opbouw. Ja, en een geniale stem van Grace Potter. Dus ik kijk toch wel uit naar die albumrelease van aankomende vrijdag.
1: Ja, zeker. Want het is eigenlijk dus, zoals gezegd, splinter in die muziek, dus mini.
0: Ja. Het

0: Ja, een beetje te laat, want we hebben hem net gedraaid eigenlijk. Maar dat is
1: ja,
0: wel
1: leuk. Maakt niks uit. Even goed, alvast ook als aankondiging voor het album. Voor aankomende vrijdag het album Trespasser.
0: Ja, zeker. Van Tormini gaan we naar een vijfkoppige band uit Groot-Brittannië. Gevormd in 2013 in Blackpool. Dan gaan we naar Boston Manor. Dat is een beetje emo, pop, punk, post-hardcore en alternative rock. Dat zeggen ze zelf in hun... Wikipedia-site, als je hem wat vingen. Een beetje jaren 90 invloed hebben ze wel. Henry Cox is de zanger. En stond onder leiding van een lekkere stem. Ze maken al heel tijdje dus muziek. Vanaf 2016 komen er ook echt albums uit. Onder andere Be Nothing was zijn eerste album. En dat ging zo door tot het verde album Datura. Sorry, zo spreekt het uit. Het is een beetje duister muziek. En toen kwam in 2024 het album Sundiver. En dat was toch wel een beetje optimistisch tegenstootje tegen al die ja, wat donkere muziek die ze daarvoor gemaakt hebben. En dat bleek best wel een nieuwe goeie elixir te zien voor de band. Een nieuw concept was er nou een beetje in zo. Eerst maakte ze een beetje wat donkere, grimmige muziek. Maar nou gaan ze toch een klein beetje meer optimistisch. En dat sloeg best wel goed aan. De band is nou een 10-jarig jubileum aan het vieren. Voornamelijk vanuit het album. Zelf bestonden ze al 13 jaar. Maar ze beginnen langzaam overal een beetje op te dagen. En dat is ook wel leuk om ze durm dus te draaien. Begon het allerlaatste album, wat ik net zei, Sundiver, dus 2024. En dan het nummer Horses in a Dream van de band Boston Manor. Die je misschien nog nooit had gehoord. Vandoor dat we ze nou draaien hier bij Podium Omroep Horst aan de Maas.

Ja, Boston Manor, Horses in a Dream. En ja, de laatste weken is het altijd wie te heet voor een reggae muziekje. Maar ja, nou met dit weer hunkerder we nou. Dus gelukkig stiet nou de

0: De mini-reggae-rubriek. Het koor kost niet wachten, mini.
1: Terecht.
0: Ja, ze zien er weer aan toe. Ja, heerlijk. Je hebt weer wat leuks meegenomen.
1: Zeker, ja. Het is wel iets leuks met een verdrietige ondertoon. Maar ja, dat hadden we ook

0: ontvallen. Hij is in 1990 geboren in Normandië. Op 20-jarige leeftijd besloot hij zijn studies aan de kant te zetten en zich volledig op de muziek te kunnen concentreren. Ja, en zijn katholieke achtergrond deed hem besloten om zijn artiestennaam te koppelen aan een Bijbelse figuur Nemen. En met zijn band begon hij ook al direct zich te richten op de reggae muziek. Hij reisde naar Jamaica af om door te leren van de Rastafari. En in de reggae-wereld werd hij ook al snel beschouwd als een groot opkomend talent. Maar in 2019 kwam daar plots verandering in. Want toen werd er een hersentumor bij Martin vastgesteld. Ja, en 3 jaar later bracht hij alweer zijn laatste grote werk uit. Zijn laatste album Temple Road. Nog eens 3 jaar later is hij op veel te jonge leeftijd, 34-jarige leeftijd, is hij overleden. Een erg triest verhaal, maar ja, we moeten ons vereerd voelen met de muziek die we nog van hem hebben mogen krijgen. En dat doen we dan ook maar. En daar gaan we dan ook maar wat moois van draaien. We gaan vandaag naar zijn tweede studioalbum, genaamd Race of Resistance. Dat is een album wat onder andere zijn 2 best beluisterde nummers bevindt. En een van die 2 nummers hebben we voor jullie klaargezet als de reggae tune van deze week.
1: Misschien nog even leuk voor de mensen hoe je schrijft. Want dat kan ik opzoeken. Ja.
0: Ja, zeker. Ik schreef dit met N-A-A-M-A-N. En op de tweede A, dus tweede van de 3 A's, een dakje.
1: Ja, dus na met 2 A's en tweede A een hoedje.
0: Ja.
1: Ja, zeker. Dan kunnen mensen opzoeken mochten ze hem daar heel leuk vinden.
0: Zeker. We gaan er lekker naar luisteren. Wie weet vind ik dat hier erg leuk. Hier is namen met Outer Road.

Ja, en ik weet niet of het door het weer komt of alles, maar ja, dit is dat het wat het sombere weer is. En dat is ja, bij Mini en ik die zoeken de muziek eigenlijk een beetje toch ja, samen, maar ook neffen elkaar wel onafhankelijk van elkaar een beetje uit. En in het begin al hebben we Tush van ZZ Top met het overlijden van Frank Beard, net naman in de mini-reggae-rol. De mini-plaat, dat naman helaas ook eens overleden. En dit is ook gaan is een heel erg leuk verhaal, een heel tragisch verhaal zelf. Viola Beach, zo heet de band. Lekkere indie-pop, zoals je net hoorde, lekkere vrolijke indie-pop. Ja, de band begon in 2013, uit Engeland komen ze. Ze waren met 4 man en ja, het ging best wel lekker met de band, totdat ze in 2016 in Zweden de allereerste keer naar het buitenland moesten optreden op het festival Where's the Music in Norrköping. De band ging samen met de manager een huurauto richting het vliegveld van naar Stockholm. En s'nachts om 2 uur gebeurde iets verschrikkelijks.

0: mijn beweegbare brug die half op stond, is de auto inzittende allemaal, dus de hele band met de manager, hem lier gestort en allemaal overleden. Een fataal ongeluk dus. En heel tragisch afgelopen dat eigenlijk met dit... net bekend weer in het boeteland met maten. En de manager is het ineens zo fataal gedaan. En postuum werd natuurlijk veel meer bekend, deze band, Viola Beach. Ja, dan is het natuurlijk ook weer na 2016 wat afgenomen. Dat snap ik ook wel, omdat er natuurlijk nooit meer nieuwe muziek is gekomen. Maar ze hebben hier een album uitgebracht en dat heet ook Viola Beach. En daar hadden net een nummer van gehuurd. Dat heet The Outside. Go Outside heette het. En heel aanstekelijk indie muziek. Ik kwam het les tegen en toen loos ik dat verhaal. Toen dacht ik van toch wel eens de echte moeite om te draaien. Ondanks dat er dan zo'n verschrikkelijk verhaal aan vasthangt. Dus gaat de band vaker wat checken. Viola Beach. Ja, ze hebben daar maar één album. Maar het is wel de ganse tijd zonnemuziek. En misschien is dat extra vrolijke. Dat die juist hokstiert op de verschrikkelijkheid die er is. Dat misschien ook ergens iets moois is.
1: En uiteindelijk mogen artiesten ook naar een overleden ook zeker geëerd worden. En mocht er zeker ook muziek van ten gehore gebracht worden.
0: Absoluut.
1: En zeker ook als ze geen muziek meer goed kunnen brengen. Dan is het ook wel mooi om juist de muziek dan er wel is te laten huren.
0: Vaak is het zelfs zo dat als je dan helemaal ziet dat de muziek ineens allemaal veel populairder wordt.
1: Een
0: gooi bruggetje kunnen natuurlijk nog nooit maken vanuit zoiets. Maar wat er ook altijd is. We zien afgelopen week benaderd. De dorpsfeesten in Velden. Je hebt gewoon even de Maas over naar de andere kant. Omroep Horst aan de Maas natuurlijk. Maar je hebt natuurlijk ook wat vrienden uit andere gemeentes die af en toe wat steunen voor alles zoals benaderen. 11 tot en met 13 september 2026 gaat het gebeuren. De dorpsfeesten in Velden. Editie 47. Dus sinds 1979 zijn ze al bezig met de dorpsfeesten. En dit jaar is wel leuk, want is zelfs, het programma is zo dat trots, moet ik wel zeggen, uit de gemeente en natuurlijk met Rode Heerzen ook, maar je hebt ook trots lokaal uit Lottum.
1: Zeker.
0: En die... Oh, er gebeurt iets. En die sloot de zaterdags af. Je hebt de twee dagen, vrijdag 11 september, de XXL Après-Ski Kantus. Daar kunnen we ook zeker naartoe. Dat is een kantus met van allerlei Mr. Snapsman en de Bumsbaars. Van alles die dan meedoen om een extra après-ski feest te maken. Maar zaterdag 12 september is er feest in de tent. Wat helemaal centraal staat met live muziek. Zanger Alex Guido van de Graaf. En de Stoere Patsers, daar heb ik het over. Die sloeten af. En menig mensen hebben ze natuurlijk wel eens gezien. Maar we hebben een beetje te kennen gehuren dat misschien wel een van de laatste optreden is. Misschien wel het laatste optreden. Verlurpig en misschien wel ooit. Dus daar kunnen we zeker bezig 12 september.
1: Toch worden bezig. Ja, dat kunnen eigenlijk... niet alleen bezig, maar dat worden ook zeker bezig.
0: Maar het leuke is dat het er niks hoeft te kosten. Want het is wel leuk. We mogen twee kaarten weggeven. Voor deze zaterdag 12 september in Velden. Feest in de tent. En dan kunnen natuurlijk met eigen ogen en oren. De Stoere Patsers voor de laatste keer verlurpig. Zeg ik tussen haakjes. Meemaken. Mocht dat willen, Mini, dan kunnen de mensen, de luisteraars, kunnen dan twee dingen doen, hè?
1: Ja, drie dingen zelfs. Ze kunnen ons een private berichtje sturen via Instagram. Dat kan naar Roel en naar mij. Als je ons nou niet per se private kent, dan kun je ook naar onze Instagram podium_radio. Ja. Daar kun je ook een berichtje insturen. Je kunt onze site bekijken, podiumhorst.nl. En dan kom je bij een site waar je onder verzoekjes in kunt dienen. Maar dan kun je dus ook in datzelfde verzoekje schrijven dat je Geert twee kaart wilt winnen. En de laatste optie is dat je gewoon een mailtje naar ons stuurt. Dat kan ook gewoon ouderwets gewoon een mailtje sturen. Podiumhorst@outlook.com. Kunt ook allemaal bij ons terecht. En dan mogen we inderdaad twee kaarten weggeven voor de zaterdag van het dorpsfeesten in Velden. Zaterdag 12 september. Feest in de tent. Zanger Alex Kido van de Graaf en Stoere Patsers.
0: Ja, en dan mocht je nou hier deze kant van de Maas komen en denken van ja hallo, maar hoe kom ik dan in godsnaam terug? Ja, tot 12:30 is het VR gratis open. Dus je kunt gewoon lekker met VR naar Velden. Ja, heerlijk. Die kant op. Ik zou zeggen... stuur een berichtje en dan wie weet pakken we er tussenuit en dan krijgen we van ons twee kaarten. Dus we begonnen deze week, we zien gaat de ganse week en dan komen we er volgende week op terug. Dus nogmaals, we moeten sturen trouwens Stoere Patsers Velden. Als je dat even stuurt en dan, je mocht er dan van alles bij zetten, maar dat is essentieel. Als je dat even in een berichtje DM podium, / Horst op de Insta. Of wat is het? Podiumhorst@outlook.com. We kunnen naartoe sturen. En dan gaan we van u het lekker weer oppakken, Mini. We kieken een klein beetje naar vuur. Want Neven, de dorpsfeest in Velden is natuurlijk iets
1: recenter. Iets goeds aanstaan, hè?
0: Ja, ja zeker. Goed. Dat is komend weekend. Ze hebben het weer aan de kans mee. Maar Lowlands Festival staat ook wel voor de deur. En er komen heel wat bands. En er is een band, of nou, een zanger moet ik eigenlijk zeggen, of een rapper is het eigenlijk. Den gezegd van dit gaan we eens even belichten, want ja, dat deed hij nodig en dat verdient hij.
1: Zeker, en dat is Willem de Bruin. Je kent hem uiteraard als Willy. Ook de twee duo met Twan van Steenhoven bij de Opposites. Ja, Willem Den is solo gegaan in 2018 met een album genaamd Man in Nood. En dat is wel leuk om te benoemen, want met dat album kwam hij ook op Lowlands terecht. En is hij toch ook wel door in zijn solo carrière meteen groot geworden. Dit jaar gaat datzelfde gebeuren, want hij heeft in mei dit jaar een soloalbum genaamd Jongen van de Zon uitgebracht. Ja, en ook dat album heeft hem gezorgd dat hij op Lowlands op mocht treden. Maar wij gaan nog naar dat album wat ertussenin zit. Het tweede studioalbum van hem, Spuug van God, kwam in 2024 uit. Ja, en is toch wel weer een erg lekker album. En er staat een nieuwe lekker op. En het mooie wat wij daarvan gaan draaien is het nummer SOS. We gaan niet meer te veel ouder horen. Gewoon lekker luisteren naar muziek. Wat aankomend weekend op Pink, of op Pinkpop, op Lowlands sturen is. Maar nou weer bij podium. Willem met het nummer SOS.

Ja, lekker. Shattered Dreams. Een lekker een beetje 80s vibe hier in het programma. Ja, dat mogen ook al van af en toe. Dit urk hebben we dan niet gehad eigenlijk. De band Johnny Hates Jazz. En Clark Detchler, Mike Nucci en Calvin Hayes. Dat zijn de leden. En dan denk je, waar is het in Johnny gebleven? Hè? Johnny Hates Jazz. Ja, dat is Johnny Hates Jazz. Dus Johnny haat jazz. Dat is een kameraad van de band leden. Hij, ja, genaamd Johnny. En hij echt een pesthekel aan jazzmuziek. Dus dan dachten de mensen, of de band, die man en dochter van, hé, dat is misschien wel een leuke naam. Even de spot drieven met uw kamerui. Dus dat zal wel ziek. Waarschijnlijk een kameraad zit deze dukker zien in de pub of zo, dat ze me even belachelijk was te maken. Dus ze hebben de band vernoemd naar hem, Johnny Hates Jazz. Ze zijn opgericht eind jaren 80 kwam het eerste de album uit, Turn Back the Clock, 1987 zitten we daar. En dan kwam deze single Shattered Dreams uit. En dat is echt een fantastische hit geworden, wereldhit. En als je ethisch platen of playlisten opzet, dan komt die vast wel een keer voorbij. Want het is echt een heerlijke pop new wave band uit de jaren 80. De band Johnny Hates Jazz. Van de Tommy, ja, van de Tor. We hebben nog één rubriekje zeker op het programma store. En dat is de mini-rockerroule. En dan kunnen we nou gewoon huren.

0: Ja. Lekker. Ja, en een keer een andere jingle.
1: Ja, een keer een andere jingle en ook wel een andere band. We komen namelijk ooit bij een band die we afgelopen weekend hebben gezien. We zien dan Nirvana Tuinfeest geweest. Hier waren de vrijdag bij. Ik zie het ganse weekend geweest. Ja, en het was super gezellig. Maar ik moet wel bekennen dat de muziek een klein beetje tegengevallen is dit weekend.
0: Ja, klein beetje. Wat duidt er dan op? De jeugd?

0: Onder andere inderdaad de jeugd vertegenwoordigd, waar we behoorlijk wat hoge verwachtingen van haaien. Maar de jongens hadden dan niet heel veel zin in. Maar toch, ja, uiteindelijk over het hele weekend hebben we ook nog wel wat leuke bands gezien. Ik heb onder andere een zeer sterk optreden gezien van Bazaar op een zaterdag.
1: John Coffey was heel goed.
0: John Coffey, daar was ik dan wel net bij, ja, maar dat heb ik gemist. Maar dat was inderdaad van de vrijdag een erg positief geluid wat ik heb gehoord. Ja, en de zaterdag opende de tent met een post-punkgroep The Magazines. Ja, en de jongens die waarbij ik mee samen waren, die bleven nog even bij de tent. Maar ik zei, ja, ik wil eigenlijk toch wel echt die band even zitten. Dus ik zie dit hingegaan en ik zie totaal net teleurgesteld toeskomen. Want het was een erg genot om de jongens te zien. Ze zijn al 10 jaar bezig onder de bandnaam Peer. Maar met die bandnaam maakt ze meer wat indie rock. Vorig jaar besloot ze over een iets andere boeg te gaan gooien. En dacht ze dan, ja, andere muziekstijl, kunnen misschien ook beter een andere bandnaam kiezen. Ze hebben de bandnaam The Magazines gekozen. En daarmee maken ze heerlijke, ja, wat rock, rauwe rock is het vrouw. Heel veel energie. Ja, en hier in de gitaren, die klonken ook op het Nirvana Tuinfeest. Het was een set van 3 kwartier en er was weinig rust in te bekennen. En het was erg fijn om te zien. Dus ja, toen ook van ja, dat is toch wel een leuke kennismaking met deze band. En wellicht ook een leuke kennismaking om met de luisteraars van het podium te delen. Ja, en zo is hij tot Mini Roggeroe uitgegroeid van deze week.
2: Ja. Dus
0: we gaan er lekker naar luisteren. En een single van de heren van The Magazines, die zien ze met het nummer I Want It.

heerlijk. De verademing van deze versie van het Nirvana Tuinfeest. The Magazines met het nummer I Want It. Ja, heerlijke, heerlijke band met lekker rauwe gitaar en muziek. Ja, en dat heet ons toch al gebeurd.

0: bocht naar 4 voor 8. En dat betekent ook tevens bijna het einde van deze editie van Podium.
1: Ja, zeker. Begonnen uit met de half Marokkaanse, half Duitse popzangeres Namika uit Frankfurt am Main. Het Lieblingsmensch, het eerste doorbraaksingeltje van haar debuutalbum Nador. 2015 zitten we daar. Ja, komend weekend is ook Lowlands, maar ook zeker Badlands in Lottum. Dus mocht er zin hebben in lekkere muziek, goeie sferen, tatoeages, motors. Alles is er dat weekend te krijgen in Lottum. Dus gaat ook zeker in, mocht even tijd hebben, naar het Badlands Festival. En dan over een aantal weken is dan de dorpsfeest in Velde, 11, 12 en 13 september. Week aan de roet, volgende week zien we er weer, Mini. Gekost een nakken wat steuren naar podiumhorst.nl. Of podium underscore... Wat waren het?
0: Podium underscore radio Instagram. Als je een mailtje wilt sturen, ga dan naar het mailadres podiumhorst@outlook.com. En uiteraard kan het ook via de site podiumhorst.nl.
1: Ja, zet er in stoere patsers Velde. En wie weet, dan winnen die twee kaarten voor 12 september in Velde. Ja, daar hebben we denk ik alles gezorgd. Mini, geef bedankt.
0: Geef ook weer bedankt.
1: We gaan weer de regen even op, beste luisteraars. Maar we gaan er eerst even zoet. Lekker nacht met de Namika, Lieblingsmens. Namens ons, tot volgende week.
0: Hoi,
2: jongens, je krijgt de groeten van Sigal op de Melse. Haldoa.

0: programma is terug te luisteren via onze website omroephorstaandemaas.nl.
1: Ze zijn er weer, de blauwe bessen. Vol liefde geteeld door medewerkers van Blauwe Bessenland. Heerlijke verse bessen. Super gezond en erg lekker. Bezoek onze winkel vol met blauwe bessenproducten of maak er een leuk dagje uit van. Neem je eigen emmer mee en pluk de bessen zelf. Informeer ook eens naar onze rondleiding op de bessenvelden. Kinderen kunnen in Blauwe Bessenland vrij en veilig spelen. Blauwe Bessenland ligt aan de rand van de Mariapeel. Dorperpeelweg 1 in Amerika. Kijk voor meer informatie op blauwebessenland.nl.
0: Altijd lokaal nieuws en meer. Ontdek alles op de website van Omroep Horst aan de Maas. Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 8 uur.
2: Dorald Megens met het NOS-journaal. Bij een verkeersongeluk in de Verenigde Staten zijn 3 Nederlanders om het leven gekomen. 4 andere Nederlanders raakten gewond. Het ongeluk gebeurde in Knox County in de staat Ohio. Volgens lokale media stopte het bestelbusje van de Nederlanders.

0: was niet op een kruispunt en werd het aangereden door een vrachtwagen. De drie doden zijn mannen van 55 en 44. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken verleent bijstand. Spanje gaat met spoed 500 minderjarige meisjes die vanuit Marokko de grens naar Ceuta zijn overgestoken naar het vasteland brengen. Veel van de kinderen slapen buiten. En dat is gevaarlijk, zegt correspondent Miral de Bruyne.
1: Deze maand ging het best wel vaak mis. Er zijn incidenten geweest waar het heel duidelijk werd dat het eigenlijk heel gevaarlijk is voor vooral jonge kinderen om hier te zijn. Zo zijn er ook meisjes verkracht. En ja, ze willen er alles aan doen om dit te gaan voorkomen, dat dit nog een keer gebeurt.
0: De minderjarigen maakten eind juli samen met meer dan 70.000 anderen de oversteek. Zeker 100 goudzoekers zijn vanochtend omgekomen toen een goudmijn in de Centraal-Afrikaanse Republiek instortte. Het Rode Kruis vreest voor nog meer doden, zijn veel zwaar gewonden en ook worden nog mensen vermist. De goudmijn ligt in het westen van de Centraal-Afrikaanse Republiek, in de buurt van de grens met Kameroen. NS ziet af van het plan om tassen op een lege zitplaats te verbieden. In plaats daarvan worden de huisregels in de trein aangepast. Dat gebeurt na advies van onder meer reizigersvereniging Rover.
2: We hebben er gewoon nog eens goed naar gekeken, naar advies van Rover. En gezegd, ja, misschien hebben ze ook wel gelijk als ze het in de huisregels opnemen. Daarin staat bijvoorbeeld ook dat je je voeten niet op de stoel mag doen. En daarin staat ook dat je stil moet zijn in een stiltecoupé. Daar hoort dat misschien beter thuis.
0: Reizigers krijgen bij drukte het verzoek om hun bagage op schoot te nemen. Het weer vanavond en vannacht. Opklaringen, maar ook nog een bui bij een graad of 14. Morgen buien met onweer, ook wat zon. En dan wordt het 20 of 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Ben jij toe aan een upgrade? Bij Bram Wanten Tegel en Natuursteenwerken maken we van elke tegelklus een meesterwerk. Van wandtegels tot volledige badkamers. Onze vakmannen zorgen dat jij nergens naar om hoeft te kijken. En zorgeloos kunt genieten van het eindresultaat. Van ambachtelijke traditionele tot moderne duurzame vloeren. Of het nou gaat om het betegelen van een terrasvloer, badkamer of toilet. Kijk snel op bramwanten.nl voor vakmannen waar je op kunt bouwen.

0: kantoor. Dit is At 8.
1: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 9 uur.
2: Dorald Megens met het NOS-journaal. Familieleden van het vermoorde meisje Lisa uit Abcoude hebben voor het eerst in het openbaar iets van zich laten horen. Ze bedanken hun dorpsgenoten voor alle liefde, steun en medeleven. Hun boodschap staat in een huis-aan-huis publicatie. Vandaag een jaar geleden werd Lisa van 17 vermoord. Ze fietste van Amsterdam naar haar huis in Abcoude. Haar dood maakte veel los in de samenleving. Er kwamen acties als Wij eisen de nacht op. En er kwam kritiek op het migratiebeleid. De verdachte zat in een AZC. Hij komt volgend jaar voor de rechter. In Kroatië is een verdachte gearresteerd in het Nord Stream-onderzoek. Het gaat om een Oekraïner die samen met anderen bij een Deens eiland een aanslag pleegde op de gaspijpleiding, zegt correspondent

0: Charlotte Waiers.
1: Daar zijn ze diep naar beneden naar de gasleiding gedoken. Hebben daar explosieven aangebracht. En de man die vandaag is opgepakt zou een van de duikers zijn die de explosieven onder water op die leidingen zou hebben aangebracht. Dus medeplichtig aan die aanslag.
0: Een andere verdachte, ook een Oekraïner, staat binnenkort terecht in Duitsland. Bij een verkeersongeluk in de Amerikaanse staat Ohio zijn 3 Nederlanders omgekomen. 4 anderen raakten gewond. Volgens plaatselijke media gaven ze geen voorrang op een kruispunt en werd hun busje aangereden door een vrachtwagen. Rond deze tijd begint de selectie van NEC aan de eerste van 2 play-offs in de Champions League. De club speelt tegen het Noorse Bodø Glimt. Voor deze voetballiefhebber wordt het sowieso een historische avond.
2: De Champions League hymne die we straks gaan horen, dat wordt gewoon tranen met tuiten. En natuurlijk hoop je op een goed resultaat. Maar is het iets minder, dan zijn we ook heel trots dat we dit bereikt hebben.
0: Volgende week is de return in Noorwegen. De winnaar van het tweeluik plaatst zich voor de competitiefase van de Champions League. Het weer vanavond en vannacht, opklaringen, maar ook nog een bui bij een graad of 14. Morgen buien met onweer, ook wat zon, wordt het hooguit 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Hoi, Lisa. Hoe gaat het? Kom erin.
4: Nou, Sanne, ik ben erg benieuwd naar je nieuwe badkamer. Waar ben je allemaal geweest?
3: We zijn op 4 plaatsen geweest. En toen had Jesse het helemaal gehad. Maar toen zei je vriend, ga naar Henk Bovee, Horst. Ze hebben erg mooi sanitair en heel veel tegels. En ze regelen alles voor je, van A tot Z.
4: Duur?
3: Nee hoor, we hadden op meer gerekend. Maar dat hebben we daar natuurlijk niet gezegd.
5: Dus nieuwe tegelvloeren, toilet, keuken, eetkamer of badkamer? Henk Bovee, Horst, aan de Handelstraat 13 te Horst, regelt het van A tot Z. Zie ook bovee.nl of Facebook.
6: Druk- en printwerk, reclame of een op maat gemaakte website met hosting nodig? Met de bouwblokken van Bloksmedia maak je je boodschap sterk. Kijk voor meer informatie op bloksmedia.nl of bel 077 464 2165. Laten we samen bouwen aan jouw succes.

0: Het weerbericht met Lei Spreeuwenberg.
1: Vanmiddag was er een afwisseling van wolkenvelden opgelagen. Er vielen enkele buien, maar er waren ook lange droge perioden. De maximumtemperatuur is blijven steken op zo'n 20, lokaal 21 graden. Bij een matige west-zuidwestenwind. Komende avond en nacht zijn er opgelagen afgewisseld door wolkenvelden. Blijft op de meeste plaatsen droog. Het koelt af naar zo'n 14 graden als minimumtemperatuur. Donderdag overdag zijn er zonnige perioden afgewisseld door wolkenvelden en stapelwolken. Het blijft overdag grotendeels droog, maar in de namiddag en avond kunnen er wel enkele regen- of onweersbuien overtrekken. Het wordt maximaal zo'n 24 à 25 graden.
2: Hier hoor je gewoon de allermooiste muziek.
3: Allermooiste muziek.
4: That's it.
2: At 9.

0: Met gevarieerde muziek de avond door. Dit is At Nine.
1: Op zoek naar vakmanschap, betrouwbaarheid en duurzame oplossingen voor jouw bouwproject? Kies dan voor Mark van Lier Aannemersbedrijf uit Kronenberg. Met jarenlange ervaring en een toegewijd team zorgen wij voor kwaliteit en tevredenheid bij elke nieuwbouw, aanbouw, verbouw of renovatieproject. Wij denken graag met je mee. Mark van Lier Aannemersbedrijf. Vertrouwd bouwen aan kwaliteit.
2: Al sinds jaar en dag staan wij voor service en kwaliteit.
3: En daar is helemaal niks aan veranderd. Kom het zelf ervaren en ontdek alles wat Interchalet jou te bieden heeft aan afslag 11 in Horst. Onze medewerkers stellen graag hun kennis en expertise ter beschikking aan jou. Interchalet Horst. Alles voor in en om het huis.
1: Start tot finish is Vakgarage Maasos de plek voor jouw auto. Reparatie, onderhoud, verkoop en schadeherstel allemaal onder één dak. En we doen nog meer. Benieuwd naar onze services? Kijk op vakgaragemaashorst.nl of kom langs op de Sint-Janstraat 32 in Metrik. Vakgarage Maashorst, het beste voor jouw auto.
3: Zelfs voor ramen en deuren bent u bij ons aan het juiste adres. Interchalet Horst, alles voor in en om het huis.
4: Zet je bedrijf in de spotlights. Adverteer bij Omroep Horst aan de Maas. Mail reclame@omroephorstandemaas.nl. Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 10 uur.
5: Door Almegens met het NOS-journaal. Bij een verkeersongeluk in de Verenigde Staten zijn 3 Nederlanders omgekomen. 4 andere Nederlanders raakten gewond, zijn naar een ziekenhuis gebracht. Het ongeluk gebeurde gisteren in Knox County in de staat Ohio. Volgens lokale media stopte het bestelbusje van de Nederlanders niet bij een kruispunt en werd het aangereden door een vrachtwagen. De 3 doden zijn mannen van 55 en 44. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken verleent bijstand. De nabestaanden van de vermoorde Lisa bedanken hun dorpsgenoten uit Abcoude voor alle steun. Het is voor het eerst dat ze dat doen. Lisa van 17 werd een jaar geleden vermoord toen ze 's nachts naar huis fietste. Na haar dood gingen vrouwen de straat op om de nacht terug te eisen. En er klonk protest tegen het migratiebeleid, want de verdachte was een asielzoeker. Van de duizenden minderjarige migranten die vorige maand van Marokko naar de exclave Ceuta zwommen, gaat Spanje 500 meisjes naar het vasteland halen. De opvangplekken in Ceuta zitten vol. De kinderen lopen gevaar op straat. Normaal gesproken neemt Spanje direct de voogdij over minderjarige migranten. Maar nu lijkt dat niet zo vanzelfsprekend, zegt correspondent Miral de Bruyne.
6: In dit geval lijkt Spanje te proberen om dat een klein beetje te omzeilen. En geluiden zijn omdat dat misschien wel is, omdat ze willen proberen om toch nog wel, ja, wie kan, nog terug te sturen.

0: 100 goudzoekers zijn vanochtend omgekomen toen een goudmijn in de Centraal-Afrikaanse Republiek instortte. Het Rode Kruis vreest voor nog meer doden, want er zijn veel zwaar gewonden en ook worden nog mensen vermist. De Nederlandse hockeysters hebben de eerste groepsfase op het WK overtuigend afgesloten. Ze wonnen in Amstelveen met 9-0 van Japan. Jibby Jansen scoorde 4 keer uit een strafcorner. Het weer vanavond en vannacht vanuit het westen buien. Het koelt af tot een graad of 14. Morgen overal buien, ook wat zon, wordt het ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Service monteur van Expert.
2: Oh, hallo.
3: Topkwaliteit en service gaan bij Expert Horst hand in hand. Want onze 10 gecertificeerde monteurs staan altijd voor je klaar. Kom gerust eens binnen in onze winkel of kijk op expert.nl voor concurrerende prijzen met lokale service.
1: Zo, klaar is Kees.
2: Oh, dat was snel.
4: Drisse Recycling aan de Hamweg is het adres voor al uw grof vuil. Bouwpuin en houtafval, groen- en tuinafval, grond, glas of plastic en nog veel meer. Tevens kunt u bij ons terecht voor diverse soorten zand, teelaarde en gebroken puin. Meer weten? Kijk dan op onze website drissehorst.nl.
5: Ze zijn er weer, de blauwe bessen. Vol liefde geteeld door medewerkers van Blauwe Bessenland. Heerlijke verse bessen. Supergezond en erg lekker. Bezoek onze winkel vol met Blauwe Bessenproducten of maak er een leuk dagje uit van. Neem je eigen emmer mee en pluk de bessen zelf. Informeer ook eens naar onze rondleiding op de bessenvelden. Kinderen kunnen in Blauwe Bessenland vrij en veilig spelen. Blauwe Bessenland ligt aan de rand van de Mariapeel. Dorperpeelweg 1 in Amerika. Kijk voor meer informatie op blauwebessenland.nl.
4: Driessen Recycling, tevens grondverzet en sloopwerkzaamheden voor bedrijven en particulieren. Kijk voor meer informatie op driessenhorst.nl.

0: Het weerbericht met Lei Spreeuwenberg.
1: Vanmiddag was er een afwisseling van wolkenvelden opgelaten. Er vielen enkele buien, maar er waren ook lange droge perioden. De maximumtemperatuur is blijven stijgen op zo'n 20, lokaal 21 graden. Bij een matige west-zuidwestenwind. Komende avond en nacht zijn er opklaringen afgewisselde wolkenvelden. Blijft op de meeste plaatsen droog. Het koelt af naar zo'n 14 graden als minimumtemperatuur. Donderdag overdag zijn er zonnige perioden afgewisselde wolkenvelden en stapelwolken. Het blijft overdag grotendeels droog. Maar in de namiddag en avond kunnen er wel enkele regen- of onweersbuien overtrekken. Maar maximaal zo'n 24 à 25 graden.
0: Dit is jouw zomer.
2: Dit is jouw zomer.
0: Jouw zomer.

Horst aan de Maas is ook op Facebook actief. Volg ons op Facebook en blijf zo als eerste op de hoogte van het laatste nieuws uit Noord-Limburg.

0: We zijn er elke dag. Omroep Horst aan de Maas.
1: Ben jij toe aan een upgrade? Bij Bram Wanten Tegel en Natuursteenwerken maken we van elke tegelklus een meesterwerk. Van wandtegels tot volledige badkamers. Onze vakmannen zorgen dat jij nergens naar om hoeft te kijken en zorgeloos kunt genieten van het eindresultaat. Van ambachtelijke traditionele tot moderne

0: samen vloeren. Of het nou gaat om het betegelen van een terrasvloer, badkamer of toilet. Kijk snel op ramwanten.nl voor vakmannen waar je op kunt bouwen.
1: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 11 uur.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Bij een verkeersongeluk in de Verenigde Staten zijn 3 Nederlanders om het leven gekomen. 4 andere Nederlanders raakten gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het ongeluk gebeurde gisteren in Knox County in de staat Ohio. Volgens lokale media negeerde het bestelbusje van de Nederlanders een stopbord bij een kruispunt en werd het aangereden door een vrachtwagen. De 3 doden zijn mannen van 55 en 44. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken spreekt van een verschrikkelijk ongeluk en verleent bijstand. Het Openbaar Ministerie zegt dat bestuurders van tractoren op de snelweg strafrechtelijk worden vervolgd. Met die richtlijn komt het OM nadat vorige week onduidelijkheid was ontstaan tijdens een boerenprotest in Den Bosch. Trekkers op de snelweg veroorzaakten toen een file waarvan in de staart een dodelijk ongeluk gebeurde. Familieleden van het vermoorde meisje Lisa uit Abcoude hebben voor het eerst in het openbaar iets van zich laten horen. Ze bedankten hun dorpsgenoten voor alle liefde, steun en medeleven. Hun boodschap staat in een huis-aan-huis publicatie. Een jaar geleden werd Lisa, van 17, vermoord. Ze fietste 's nachts van Amsterdam naar haar huis in Abcoude. Haar dood maakt veel los in de samenleving. Er kwamen acties als Wij eisen de nacht op. En er kwam kritiek op het migratiebeleid. De verdachte zat in een AZC. Hij komt volgend jaar voor de rechter. In de Centraal-Afrikaanse Republiek is een deel van een goudmijn ingestort. Er wordt gevreesd voor meer dan 100 doden. Het ongeluk gebeurde vanochtend in een plaats in het westen van het land, in de grensregio met Kameroen. Goudzoekers raakten bedolven na een aardverschuiving. Een Rode Kruismedewerker vreest dat het dodental nog oploopt. Er zijn tientallen zwaar gewonden. Bovendien worden nog veel mensen vermist. Het weer nog vannacht van het westen uit buien. Het koelt af tot een graad of 14. Morgen overal buien. Er is ook zon. En het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Luister ook helder en digitaal naar Omroep Horst aan de Maas. Via DAB+.

0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 12 uur.
1: Lars Melitzen met het NOS-journaal. Het ministerie van Buitenlandse Zaken verleent hulp na het dodelijke verkeersongeluk met Nederlanders in de VS. Er wordt bijstand verleend aan slachtoffers en nabestaanden. Het ministerie spreekt van een verschrikkelijk ongeluk. Bij het ongeval kwamen 3 Nederlanders om het leven. 4 anderen raakten gewond. De Nederlanders zaten samen in een busje dat werd op een kruispunt aangereden door een vrachtwagen. Volgens Amerikaanse media gaf het busje geen voorrang bij een stopbord. De Noordzee is sinds de eerste metingen niet zo warm geweest als afgelopen weekend. Bij Hoek van Holland is een temperatuur gemeten van 21,5 graden. Dat is 0,1% meer dan het record van 8 jaar geleden. De warmere Noordzee kan gevolgen hebben voor het zeeleven. Zo zwemmen vissen naar andere gebieden. Familieleden van de vermoorde Lisa uit Abcoude hebben voor het eerst in het openbaar iets laten horen van zich. Ze bedanken dorpsgenoten voor alle liefde, steun en medeleven. Hun boodschap staat in een huis-aan-huis publicatie. Een jaar geleden werd Lisa van 17 vermoord. Dat gebeurde toen ze 's nachts naar huis fietste van Amsterdam naar Abcoude. Het dodental van een mijnongeluk in de Centraal-Afrikaanse Republiek is opgelopen tot ruim 100. Eerder werd nog gesproken van zeker 30 doden. Een deel van een goudmijn stortte in. Het ongeluk gebeurde in een regio waar vaker mijnongelukken zijn. Het is NEC afgelopen avond niet gelukt om te winnen van het Noorse Bodø Glimt. De eerste playoff-wedstrijd in de Champions League verloren de Nijmegenaren thuis met 3-1. Het leek lange tijd uit te lopen op een 3-0 nederlaag tegen de Nooren, maar in de 86e minuut scoorde Bisschop nog de 3-1. Volgende week dinsdag is de uitwedstrijd in Noorwegen. Het weer. Vanuit het westen trekken buien over het land, soms met onweer ook. Het koelt af naar 12 tot 16 graden. Ook morgen de regen met opnieuw kans op onweer en tussendoor ook zon bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
2: Al sinds jaar en dag staan wij voor service en kwaliteit.
3: En daar is helemaal niks aan veranderd. Kom het zelf ervaren en ontdek alles wat Interchalet jou te bieden heeft aan afslag 11 in Horst. Onze medewerkers stellen graag hun kennis en expertise ter beschikking aan jou. Interchalet Horst. Alles voor in en om het huis.
4: Start tot finish is Vakgarage Maasos de plek voor jouw auto. Reparatie, onderhoud, verkoop en schadeherstel allemaal onder één dak. En we doen nog meer. Benieuwd naar onze services? Kijk op vakgaragemaasos.nl of kom langs op de Sint-Jansstraat 32.

0: Metric. Vakgarage Maashorst. Het beste voor jouw auto.
1: Op zoek naar gereedschap en elektra? Wij helpen u graag. Interchalet Horst. Alles voor in en om het huis.
2: Adverteren hoeft niet duur te zijn. Lokaal en betaalbaar. Via reclame@omroephorstaandemaas.nl.

ineens, waar is de? We liggen nog op bed, het is allemaal nog net als gisteren.

0: lekker bij weg te dromen.
1: Drisse Recycling aan de Hamweg is het adres voor al uw grof vuil. Bouwpuin en houtafval, groen en tuinafval, grond, glas of plastic en nog veel meer. Tevens kunt u bij ons terecht voor diverse soorten zand, teelaarde en gebroken puin. Meer weten? Kijk dan op onze website drissehorst.nl.
2: Hoi Imke, ik hoorde dat je je keuken gaat vernieuwen.
3: Ja Peter, eindelijk gaat het gebeuren. Maar als ik aan al die romslomp denk en aan al die verschillende mensen waar ik nog langs moet gaan...
2: Nou Imke, ga dan naar Henk Bovee Horst. Ze hebben een showroom van circa 50 keukens. Ze verzorgen de demontage van je oude keuken en regelen eventueel installatiewerk voor een nieuwe. Ook voor wandtegels of een nieuwe keukenvloer kun je er terecht. Alles wordt voor je geregeld.
4: Kortom, keuken renoveren van A tot Z... Op naar Henk Bovee Horst aan de Handelstraat 13 te Horst. Henk Bovee Horst. Zie ook bovee.nl.
1: Drisse Recycling, tevens grondverzet en sloopwerkzaamheden voor bedrijven en particulieren. Kijk voor meer informatie op drissehorst.nl.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 1 uur.
5: Lars Militsen met het NOS-journaal. Er worden meer startersleningen afgesloten. Met zo'n lening kunnen starters makkelijker een eerste woning kopen. Volgens het kadaster wordt de starterslening bijna 3 keer zo vaak afgesloten als 5 jaar geleden. Tegenwoordig bieden meer gemeenten deze lening aan. De meeste startersleningen werden afgesloten op Texel en in Lelystad. Bij alle woningen die daar werden verkocht had ongeveer de helft van de kopers een starterslening. De Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan gaan weer in het Verenigd Koninkrijk wonen. Ze verhuizen deze maand vanuit de Verenigde Staten, melden Britse media. Ze gaan samen met hun zoon en dochter naar een woning buiten Londen. Daar beginnen de kinderen volgende maand op een Britse school. Koning Charles zou zondag op de hoogte zijn gebracht van de plannen. Het ministerie van Buitenlandse Zaken verleent hulp na het dodelijke verkeersongeluk met Nederlanders in de VS... Er wordt bijstand verleend aan slachtoffers en nabestaanden. Het ministerie spreekt van een verschrikkelijk ongeluk. Bij het ongeval kwamen 3 Nederlanders om het leven, 4 anderen raakten gewond. De Nederlanders zaten samen in een busje dat werd op een kruispunt aangereden door een vrachtwagen. Volgens Amerikaanse media gaf het busje geen voorrang bij een stopbord. En het is NEC afgelopen avond niet gelukt om te winnen van het Noorse Bodø Glimt. De eerste play-off-wedstrijd in de Champions League verloren de Nijmegenaren thuis met 3-1. Het leek lange tijd uit te lopen op een 3-0 nederlaag tegen de Noren. Maar in de 86e minuut scoorde Bisschoff nog de 3-1. Volgende week dinsdag is de uitwedstrijd in Noorwegen. Het weer vanuit het westen trekken buien over, soms met onweer. En het koelt af naar 12 tot 16 graden. Ook overdag regen met opnieuw kans op onweer. Tussendoor ook wat zon bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.

0: Nachtdienst. Muziek die je wakker houdt. Nacht na nacht. Programma gemist? Luister het terug op omroephorstandemaas.nl. Waar en wanneer je wilt. Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 2 uur.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. Er worden meer startersleningen afgesloten. Met zo'n lening kunnen starters makkelijker een eerste woning kopen. Volgens het kadaster wordt de starterslening bijna 3 keer zo vaak afgesloten als 5 jaar geleden. Tegenwoordig bieden meer gemeenten deze lening aan. De meeste startersleningen werden afgesloten op Texel en in Lelystad. Van alle woningen die daar werden verkocht had ongeveer de helft van de kopers een starterslening. Forum voor Democratie heeft een vervanger gevonden voor Tweede Kamer-fractievoorzitter Lideweide Vos, die met zwangerschapsverlof is. Haar kamerzetel wordt tijdelijk ingenomen door Im Albiati. Zij was eerder voorzitter van de jongerenbeweging van Forum. Ook stond ze op nummer 11 bij de laatste Kamerverkiezingen. De Noordzee is sinds de eerste metingen niet zo warm geweest als afgelopen weekend. Bij Hoek van Holland is een temperatuur gemeten van 21,5 graden. Dat is 0,1% meer dan het record van 8 jaar geleden. De warmere Noordzee kan gevolgen hebben voor het zeeleven, zo zwemmen vissen naar andere gebieden. De Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan gaan weer in Engeland wonen. Ze verhuizen deze maand vanuit de Verenigde Staten, melden Britse media. Ze gaan samen met hun zoon en dochter naar een woning buiten Londen. Daar beginnen de kinderen volgende maand op een Britse school. Koning Charles zou zondag op de hoogte zijn gebracht van de plannen. Harry en Meghan verhuisden 6 jaar geleden naar de VS. Ze stopten toen met hun werkzaamheden voor het Koningshuis. Het weer. In het westen buien, mogelijk met onweer en hagel. In het oosten blijft het tot 's ochtends droog. Het koelt af naar een graad of 14. Overdag in het hele land kans op regen, ook kans op onweer. En het wordt 20 graden. Dit was het NOS Journaal.